0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
3: Nostalgie. 1 voor 6 nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, zelfrijdende auto's binnenkort ook in Vlaanderen?
4: Mobiliteitenminister Annick de Ridder bekijkt die mogelijkheid voor 5 automodellen. Daarmee geeft ze eigenlijk het startschot om in Vlaanderen auto's te laten rondrijden. Zonder dat een chauffeur ook maar 1 seconde bijstuurt of remt. Er moet wel een man of vrouw in de wagen zitten die op elk moment kan ingrijpen. Tests in Nederland hebben al bewezen dat die wagens zeer veilig door het verkeer geraken. Maar wanneer we zelfrijdende auto's in Vlaanderen zien rondrijden is nog niet duidelijk. Als het van mobiliteitenminister Annick de Ridder afhangt, moet dat zeer snel gebeuren. De Verenigde Staten loodsen tijdelijk geen schepen meer door de straat van Hormuz, dat bevestigt president Trump. Amerikanen probeerden sinds eergisteren schepen die niets met die oorlog te maken hadden, daar weg te krijgen. En de VS gebruikte daarvoor torpedojagers. De pauze van die operatie komt er op vraag van Pakistan, dat bemiddelt tussen de Verenigde Staten en Iran. Trump bekijkt intussen of hij tot een akkoord kan komen met het Iraanse regime om die oorlog te stoppen. En in de finale van de Champions League, voetbal plaatste Arsenal met Rode Duivel Leandro Trossard zich gisteravond als eerste voor de finale. Het versloeg in eigen Emirates Stadion het Spaanse Atletico Madrid met 1-0. De ene wedstrijd eindigde op 1-1 gelijkspel. Saka scoorde gisteravond het enige doelpunt voor Arsenal. Na een knap schot van Trossard en een goede redding van die Madrileense doelman, maar Saka volgde goed en tikte die winning goal binnen. Vanavond spelen Bayern München en coach Vincent Kompany een terugwedstrijd van die halve finales in de Champions League in eigen huis tegen Real Madrid. De ene wedstrijd eindigde op een spectaculaire 5-4 voor Real.
1: Nostalgie weer.
4: In het westen is het droog met geleidelijk aan opklaringen. In het centrum en oosten blijft het nog een tijdje regenen. Maximaal tot 14 graden. Morgen start met opklaringen, daarna meer wolken en plaatselijke kans op een bui bij 16 graden. Vrijdag klaart het eerst wat op, later meer stapelwolken. Het blijft wel droog vrijdag, maximaal tot 19 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Veronique en Sander.
3: Een hele goede morgen ook. Op deze woensdag hebben wij de grootste hits voor jou in petto. Seal en Kim Wilde zometeen vormen alvast een mooie startschot van deze midweekse dag. Goedemorgen. We are music. Is de woensdag ook voor jou al begonnen? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Crazy van Siel. Heel erg goedemorgen, 9 over 6.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
0: Ja, een beetje een rare woensdag vandaag. Want gisteren kwam het nieuws dat we afscheid namen van Hans Otte. Dat we afscheid moesten nemen van Hans Otte. Hans, die toch wel een vriend van de zender was. Die vorig jaar nog het programma Otte Blaast Positief presenteerde. Hier op onze zender. Dus het is een beetje een rare woensdag. Een woensdag waarop we stilstaan dat het leven veel te snel voorbij kan gaan. En een dag waarop we toch even met veel liefde terugdenken. Dat gaan we doen zoals altijd met de grootste hits. Zometeen Pink and Willow Sage Heart met Cover Me in Sunshine. We beginnen doen we met Bros met When I Will Be Famous. Ondertussen al een heel erg leuke ochtendclub in onze nostalgie-app. Daphne die is al wakker uit Kokzijde. Ook Kurt uit Evergem en uit Riemen die is al wakker. En Dominique die is al goed wakker hoor. Dominique van Vleteren, want die had gehoord dat onze Bart van het Nieuws zich vergist had daarnet in het nieuws. Het is vanavond de Bayern PSG. En niet Real Madrid dat vanavond speelt. Je ziet het. Het is

0: Monica en Willow Sage Hart met het prachtige Cover Me in Sunshine. Ondertussen is ook Cookie de Kok al goed wakker, heb ik gezien.
1: Ze is zeer goed wakker. Maar ze heeft wel goed geslapen. Het was een stille nacht, dus ik ben wel content.
0: Ja, het staartje omhoog.
1: En klaar en huppel, huppel.
0: En klaar voor die woensdag natuurlijk. Ondertussen heel erg veel berichtjes in die nostalgie-app van mensen die al aan woensdag begonnen zijn, maar ook mensen die heel veel warme berichten aan ons sturen op een moeilijke dag. Waarvoor dank, want dat doet deugd, hè.
1: Sowieso, hè. Altijd. Is er nog, hè, die... FaceTime, oh nee, hoe heet dat? Instagram en TikTok en wat is dat? Alle mogelijke kanalen. Die zijn overspoeld en ontploft met berichten natuurlijk.
0: Ja, warme reacties. Ja. Altijd deugd.
1: Uiteraard.
0: Een muzikale knuffel doet ook deugd. Zometeen Cockrobin met The Promise You Made en ons Britney met Baby One More Time.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Familylid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
7: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
2: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Love to see you shine.
9: Nu bij Aldi. 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
10: Check, check, check. Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
12: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
2: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
12: De Nieuwe Beer. Berensterk. In jouw kledingmerk.
13: In je tuin ontvang je je vrienden. Eet en drink je lekker. Geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
14: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
13: Ook open op zondagnamiddag.

0: Britney. Ja, ja, hit me one more time. Liever niet eigenlijk, mabbel. Zometeen nog een hele straffe madame aan Stena samen met een iets minder straffe kerel dan Ike Turner met Nutbush. Set the limit.
1: Ja, inderdaad. Soms is het toch die duo's. Ons Tina dan, wat een topvrouw. En dan blijkt achteraf dat die
0: een gast, zeg. Man, toch.
1: Een verkeerd visje aan de haak had geslagen.
0: Gelukkig dat gebeurt
1: ze
0: wel meer, hè?
1: Ja, dat gebeurt wel vaker. Gelukkig maakt ze inderdaad samen fantastische muziek. En daarna hoor je Steve Winwood met Valerie. Goedemorgen.

0: Steve Winwood met Valerie. Je hoort hem al eens terug. Hè. Eric Prydz gebruikte deze fantastische plaat uit de 80's voor zijn hit Call on Me in de Nillies. Waarom drinken sommige mensen een Red Bull en twee hardgekookte eieren voor elk interview? Waarom moeten sommige mensen altijd de deur aanraken als ze binnenkomen?
1: Of denk je het ergste als ze een zwarte kat zien s'avonds?
0: Ja, wie durft er niet onder een ladder lopen? Of doet al eens altijd hetzelfde onderbroek aan op belangrijke dagen? Ja, wat heeft dat allemaal te maken? Je hoort het zo meteen, want dat is een onderwerp in de tafel van Tine. Bijgeloof, je hoort er alles over. Na The Course en Aha.
2: Hier Pipa de kat.
3: En Bobby de hond van Maxizo.
4: Hallo. Hallo.
2: Beste katten en honden.
3: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
2: De dierenwinkel met de lage prijzen.
3: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
2: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
3: Ze zal het wel doorkrijgen.
2: Tot binnenkort.
5: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Hey Vero, Sek James Cook hier. Er is maar één iemand naast mijn Dorian die 's ochtends lieve woordjes in mijn oor mag fluisteren. En dat zei jij. Sta op met Veronique de Kok.

0: De kopstem is weer helemaal wakker met Aha. Zometeen Genie in a Bottle van Christina Aguilera.
1: Maar eerst gaan we nog even terugkijken naar die tafel van ons tinneke van gisteren. Het is de laatste week van tinnen, want Gert begint er volgende week weer aan. En dan waren het de ja-nee-vragen. Eentje daarvan, die hebben we eruit gepikt. En dat was, zijn jullie eigenlijk bijgelovig? Sander, ik vind dat wel een hele goeie. Zijn er zo dingen waar jij op let of rekening mee houdt? Of dingen die je doet voordat je iets speciaal gaat doen?
0: Ja, ik moet er nog even over nadenken. Na 7 uur zal ik je allemaal vertellen waar ik bijgelovig in ben natuurlijk.
1: Dat ik heb ook, er zo wel heel veel.
0: Dat is ook mijn bijgeloof. Ik vertel dat alleen maar na 7 uur.
1: Uiteraard.
0: Maar het gaat natuurlijk over dat morgenavond, dus vanavond eigenlijk, nemen PSG en Bayern München het tegen elkaar op in de Champions League. Uh-huh. En het Franse team PSG wilde daarvoor in het Infinity Hotel in München verblijven uit bijgeloof. Ze verbleven daar vorig jaar toen ze de finale van de Champions League wonnen. Maar Vincent Kompany die stak hen de loef af om de concurrentie dat mentale voordeel niet te geven. Dus die heeft dat dan al geboekt achter de rug van die andere ploeg.
1: Ik vind dat slim.
0: Ja, dat is een beetje, mentale oorlogsvoering.
1: Ja, ik vind dat goed.
0: Gisteren bij de kijkers was het ook wel duidelijk dat er wel wat bijgeloof in Vlaanderen hangt.
1: Ja, 61% die is effectief bijgelovig. 39% die zegt van, interesseert mij niet, die, voor hen geldt dat gewoon niet.
0: Hoe zou dat zitten bij de nostalgieluisteraars?
1: Ja, laat me dat eens weten. Wat zijn zo de dingen waar jij rekening mee houdt? Bijvoorbeeld voor een match dat je een speciale onderbroek aandoet, liefst een gewassen. Of zijn er zo bepaalde rituelen die je doet voor een bepaald iets? Ja, stuur het eens even in onze app door.
0: Ja, we zullen even een voorbeeld geven, anders nog onze collega Hannes Heindrik, chef politiek bij het Nieuwsblad. Ja. Die heeft wel een heel raar bijgeloof, een rare gewoonte voor elk interview.
2: Als ik een interview moet gaan doen of op televisie moet komen, dan drink ik altijd zo een groot blik Red Bull en eet ik 2 hardgekookte eitjes. Ik stop in de winkel, zo'n klein delijsje om dat te kopen.
1: Dat is wel een hele rare combi. Maar allee, met eieren bij.
0: Een Red Bull en 2 hardgekookte eieren. Kijk, het kan maar een voorbeeld zijn. Ben jij bijgelovig? En wat zijn jouw bijgelovige gewoonten? Laat ze even komen in de nostalgie-app. En na 7 uur ontdek je wat soort onderbroek, geluksonderbroeken dat van Veronique de Kok is.

0: een dreadlock holiday van 10cc. Veronique de Kok, je bent ook al een beetje in de holiday sfeer met je outfit eigenlijk.
1: Ja, ik dacht ik ga niet in het zwart. Speciaal voor de Hans, ik maak het very sunny.
0: Lekker
1: colorful.
0: Lekker kleurig.
1: Ja.
0: Zoals hij zelf ook was.
1: Ja, vroeger toch.
0: Kleurig, dat kunnen we wel zeggen. Ja. We hebben het over bijgeloof. Dat was een vraag, een ja-nee-vraag uit de tafel van Tine gisteren. Ben jij bijgelovig? Laat het nog even snel weten. Want na 7 uur kom je al de bijgeloven van Veronique de Kok te weten. En geloof me, het zijn er best wel
1: wat. Het zijn er heel wat, ja.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
10: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
9: Ah, Profel.
10: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
11: Dorso.
12: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
11: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
12: Echt?
11: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
12: Dorso. Ergonomisch slapen.
13: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
16: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
17: Mannekes!
18: Kompie!
17: Ik voel me de max!
18: Wij ook!
19: Altijd als we in de Gamma zijn!
18: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
19: Oh my god!
17: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
18: Die zijn nog verbeterd, hè?
19: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
18: Geven ze korting?
17: 30% op alle verf!
19: Dan pak ik 10 potten mee!
17: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
19: Ja, ja!
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
17: Gamma, jouw verfexpert!
20: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
21: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

0: Dat is Rap gegaan.
1: Ook Rap je droomhuis vinden? Download Rap, de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Leden bij Leemans.
3: Zeg, Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
4: Allee, Harry.
3: Wat?
4: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
3: Maar Suzy toch?
5: Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
2: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
2: Hoogstraten, na, na, na, na, na.
6: Hoogstraten aardbeien.
2: Nostalgie.
7: 2 voor 7, goedemorgen. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, krijgen we binnenkort zelfrijdende auto's ook in Vlaanderen?
8: Mobiliteit, minister Annick de Ridder, die bekijkt die mogelijkheid voor 5 automodellen. Daarmee geeft ze eigenlijk het startschot om in Vlaanderen auto's te laten rondrijden zonder dat een chauffeur ook maar 1 seconde bijstuurt of remt. Er moet wel iemand in de wagen zitten die op elk moment kan ingrijpen. Tests in Nederland hebben al bewezen dat die wagens zeer veilig door het verkeer geraken. Maar wanneer we dus zelfrijdende auto's in Vlaanderen zien rondrijden, is niet duidelijk. Als het van mobiliteit, minister Annick de Ridder afhangt, moet dat zeer snel gebeuren. Alles wordt ook besproken nu vrijdag op de Vlaamse ministerraad. Verenigde Staten loodsen tijdelijk geen schepen meer door de straat van Hormuz. Dat bevestigt president Trump. De Amerikanen probeerden sinds eergisteren schepen die niets met die oorlog te maken hadden, daar weg te krijgen. En de VS gebruikte daarvoor torpedojagers. Pauze van de operatie komt er op vraag van Pakistan, dat bemiddelt tussen de Verenigde Staten en Iran. Trump bekijkt intussen of hij tot een akkoord kan komen met het Iraans regime om de oorlog te stoppen. En in de Champions League voetbal plaatste Arsenal met rode duivel Leandro Trossard gisteravond als eerste voor de finale. Het versloeg in eigen Emirates stadion het Spaanse Atletico Madrid met 1-0. De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijk spel. Saka scoorde het enige doelpunt voor Arsenal. Vanavond spelen Bayern München en coach Vincent Kompany een terugwedstrijd van de halve finale in eigen huis tegen Paris Saint-Germain. De heenwedstrijd eindigde op een spectaculaire 5-4 voor de Parijzenaars. Dus hoop doet leven. Misschien wordt het ook weer zo'n fantastische match.
9: Ja, die zijn dus bijgelovig, die van PSG.
8: Ik heb het gehoord, ja. Wist dat niet.
9: Ben jij bijgelovig, Bart?
8: Ja, ik heb zowel wat mijn ritueeltjes. Ja.
7: Zoals?
8: Zoals ik, als ik wedstrijden speel voor het snookeren bijvoorbeeld, dan draag ik altijd hetzelfde hemd, dezelfde broek en hetzelfde ondergoed.
7: Serieus?
8: Echt waar, dat is zo. Dat gaat er niet uit. En ja, ik blijf maar winnen.
9: Oh.
7: Oké. Okay.
9: Ja, de geur doet vermoeden dat het inderdaad al een zeer lange winstreek is.
6: Nostalgie weer.
8: Oh, ja, toch. In het westen is het droog met geleidelijk aan opklaringen. In het centrum en oosten blijft het wel nog een tijdje regenen. Maxima tot 14 graden. Morgen start met opklaringen. Daarna meer wolken en plaatselijke kans op een bui bij zo'n 16 graden. Vrijdag klaart het eerst op, later meer stapelwolken. Maar het blijft wel droog, maxima tot 19 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
2: music.
6: We are
2: Nostalgie.
6: Sta op met Veronique de Kok.
1: Veronique en Sander.
7: Goedemorgen, woensdag alweer half weg en nog altijd charmant wakker. Welkom op Nostalgie, waar de week al een beetje begint te swingen. En we zien het weekend al, hè, in de verte. Allee,

0: Veronique de Kok kent het nummer van voor naar achter en van achter naar voor.
1: Ja, absoluut. Dat is voor mij echt een nostalgie. Ik heb dat ooit gezongen tijdens een misverkiezing toen ik 16 was. Dat is echt al heel lang geleden, hè, Sander?
0: Dat is, dat moet van voor de eerste of de tweede nemen.
1: Ja, zoiets, ja.
2: Sta op met Veronique de Kok.
1: Ondertussen is het bijna 7:05. Goedemorgen. Een beetje een rare woensdag vandaag, maar ook op de woensdagen die niet op gang geraken, zijn wij er natuurlijk, hè, die leukste ochtendclub van Vlaanderen.
0: Ja, de leukste en ook de warmste ochtendclub.
1: Ja,
0: sowieso. Als ik zie wat voor heel erg warme berichten er binnenkomen in de nostalgie-app, dat doet ons hartje echt opveren, hè.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ondertussen heb ik groot nieuws, want we zitten hier...
1: Ah, groot nieuws.
0: Ja, we zitten hier met een magazine babe in ons midden.
1: Ah, oh, maar de P-magazine bestaan niet meer, hoor.
0: Nee, want onze Veronique de Kok, die staat in de Humo deze week.
1: Jee, met kleren aan.
0: Veel mensen teleurgesteld nu, maar...
1: ja, ze.
0: Een interview waarin ik dus ook vernoemd was, want je lacht dus nog eens met mijn Lego-bloemen in dat interview.
1: Ja, sorry. Mag ik?
0: Ja, ik dacht, het is niet genoeg om er één keer op de radio mee te lachen.
1: Maar lieve schat, ik bouw zelf ook Lego. Ik vind dat geweldig leuk, maar ik zit dat gewoon niet in mijn woonkamer.
0: Ik wou dat trouwens nog zeggen. It. Ik zag dat jij dit weekend op een event van Lego was.
1: Natuurlijk, I love it.
0: Hoeveel keer ben je erop aangesproken? Op het feit
1: Twee keer. Ja, echt waar?
0: En die mensen die zeiden van, dat hoort wel in de living.
1: Nee, ook niet. Nee, die hadden ook een speciale speelruimte daarvoor. En voor de kinderen, die hadden een speelhoekje in de living voor de kinderen.
0: Ik ga deze discussie nooit winnen.
1: Maar nee, dus, natuurlijk niet.
0: Wil je het lezen, Veronique de Kok in Humo vandaag? Echt een leuk interview.
1: Vond je het leuk?
0: Ja, ik vond het een heel mooi interview.
1: Allee.
0: Ik kan er dus van genieten. Het staat wel echt van achter, dus je moet goed bladeren tegen dat je er bent.
1: Ja, ik ben ook maar een CBV.
0: Ondertussen, ik ging zeggen over CBV's gesproken, maar dat neem ik terug. We hebben het over de tafel van Tine. Want we hebben het over bijgeloof.
1: Ja, inderdaad. Daar ging het over bijgeloof. Ben jij eigenlijk bijgeloof? Doe je bepaalde rituelen of bepaalde dingen voor je aan de slag gaat met iets? Of dat je een bepaalde wedstrijd moet spelen? Dat was eigenlijk de vraag. Nu gaan we eerst onze bordjes in de lucht steken.
0: Ja.
1: Zien wat onze mening daarover is. De producer heeft het ook al in de hand. Oké. Ik ben klaar, Sander.
0: Ja, Veronique de Kok, welk bordje steek jij in de lucht? Voor jou is het een heel duidelijke ja.
1: Ja.
0: En voor mij is het echt een hele duidelijke, en ook onze producer, een nee. Nee.
1: Ja. Call me old school, ik weet dat niet. Ik ga er niet naar leven, dat niet. Maar ik ben eigenlijk zo'n beetje zo opgevoed. Ik herinner mij nog toen ik met mijn grootmoeder destijds op de stoep liep ergens, in een stad. En er stond een ladder dat wij daar bewust rondgingen.
0: Oké, op die manier. Ja. Ja,
1: en nu nog altijd, als ik een zwarte kat s'avonds zie, dan denk ik, oeh, als er maar niks gebeurt. Zo.
0: En stopt het daar of ging het wel nog wat verder dan bijgeloof?
1: Nee, het ging eigenlijk nog veel erger. Ik tenniste vroeger als kind heel veel. In de week was dan training, in het weekend matchen. En als ik zo belangrijke matchen had, zo vriendenclubs of interclubs, niet lachen, hè, Sander, dan droeg ik altijd dezelfde onderbroek. Echt waar? En ook dezelfde sokken.
0: Dezelfde sokken.
1: Ja, en die sokken die waren op de deur niet meer wit, maar dan zo'n beetje grauw, zo, ken je dat?
0: En dat de onderbroek waarschijnlijk helemaal uitgerafeld.
1: Ja, ik heb die heel lang bijgehouden.
0: Heb je ze nu nog? Of
1: dat weet ik eigenlijk niet.
0: Het geluk zonder
1: misschien dat die nog bij mijn ouders ligt of zo. Ja, dat is zo echt bijgeloof. En als ik dan verloor, dan was dat van, ja, dat klopt iets niet. Er is iets dat niet klopte.
0: En heb je nog vandaag dingen die je doet op belangrijke momenten of op belangrijke opdrachten?
1: Nee, niet echt. Ik bid soms tot God enkel en alleen als er zo vliegzakken zijn in het vliegtuig.
0: Ah, ja.
1: Als er van die luchtzakken zo, hè? Oh, ja, dan wordt het heel lastig.
0: Ja. Huistuin en keuken bidden eigenlijk.
1: Ja,
0: als het,
1: zoiets, ja,
0: ook
1: als het mij uitkomt. Zo, ja.
0: Ondertussen ook veel reacties in de nostalgie. Je hebt een paar luisteraars die helemaal niet bijgelovig zijn, hoor. Els uit Weinigem stuurt, ik ben dat helemaal niet, begrijp het ook niet zo goed. Maar Michiel die moet bijvoorbeeld altijd 3 keer klaksoneren als hij West-Vlaanderen binnenuit. En Naomi die heeft wel een heel uitgebreid ritueel.
1: Ja, Naomi uit Hulshout die zegt als het 11:11 is, dan tikt ze op de grond. Ik weet niet of het iets uithaalt, maar als er dan iets goed gebeurt, dan zeg ik wel van, zie je wel ze? Dat is omdat ik op de grond heb getikt als het 11:11 is.
0: Voilà.
1: Dat vind ik heel raar.
0: En dan hebben we ook Valerie uit Boyschot aan de lijn. Goedemorgen Valerie.
3: Goedemorgen Sander, goedemorgen Veronique.
1: Dag Valerie, hallo. Vertel eens, wat doe jij als je met het vliegtuig gaat reizen?
3: Voor ik instap, zeg ik altijd mijn hand op het vliegtuig.
1: Oké.
3: Ja, naar gelang, hoe lang dat de vlucht ook duurt, dan maak ik ook wel een crash.
1: Oh.
3: Op het vliegtuig, ja.
1: Oh, dat is tof, voor een veilige vlucht.
0: Dat snap ik helemaal. En wat gebeurt er als je dat niet zou doen? Zou je dan met een zeer ongemakkelijk gevoel in dat vliegtuig zitten? Is het ooit al gebeurd dat je het bent vergeten?
3: Nee, het is nog niet gebeurd.
0: Oké.
3: Okay. Nee. Maar we hebben wel een paar jaar geleden een noodlanding moeten maken, omdat er iemand onwel geworden was.
1: Oh jee.
3: Dus ja, gelukkig is met die meneer alles goed gekomen. Dus ik denk wel dat het ergens toch wel geholpen heeft.
1: Allee, dat is dankzij jou. Dat is dankzij jou.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Blijven doen, Valerie. Nog veel reizen, zou ik zeggen. En blijven zo het handje erop leggen, hè.
3: Absoluut. Dat ga ik zeker doen.
1: Welkom in onze club, hè. Dag Valérie.
3: Dankjewel.
1: Bye bye.

0: ondertussen nog wel wat bijgeloven in onze app. Anne bijvoorbeeld, die zegt, ja, als je de kaarsjes uitblaast op een taart, dan doe je toch altijd een wens bijvoorbeeld.
1: Ja, toch ook. Voilà.
0: Of blijft flesje geluk, dat ook nu wel een wens doen.
1: Of weet je, als je zo zwanger wil worden en die fles champagne is leeg, dan blaas je daar toch ook in?
0: Heb ik dus nog... Wacht, als ik zwanger wil worden...
1: Nee, jij niet. Uw vriendin. Als een vrouw zwanger wil worden, dan blaas je zo toch op het einde, als een fles leeg is, voor zogezegd flessengeluk, en dan krijg je binnen het jaar... Ja, dat is iets dat ik jaren heb gedaan.
0: Ik heb daar nog nooit van gehoord.
1: Nog nooit gehoord?
0: Nee.
1: Ah ja, dat deden wij.
0: Ah, het is toch gelukt, want je hebt nu twee zonen, dus... Ja. Hoeveel flessen champagne zijn daar niet voor moeten sneuvelen?
1: Dat zijn er wel wat gesneuveld.
0: Zometeen. Onze weerman Erwin, die kan ons vertellen wat je uit je kast moet trekken. Je hoort hem na Gary Rafferty en Baker Street.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1+1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd
4: voordelig. Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
5: oei, bel PNV. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, je bent een meld.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
7: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
8: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
9: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
10: Please don't stop.
11: Hey Vero, Céline en
12: Marguerite. En wat fijn om met jou wakker te worden.
10: Ja, fantastisch. Heel veel succes nog met Sta op. Met

0: have you.
1: Shawn Mendes met If I Can't Have You. Share met Strong Enough, die hoor je zo meteen. Maar eerst hoor je de man die ons vertellen kan wat je uit je kastje moet trekken.
2: Het weer met Erwin.
0: Om aan te trekken waarschijnlijk, hè? Dat kastje. Hè? Ja, ja. Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen, dag Veronique.
0: Hey, ik ben mijn hoestbeu, maar ik ben ook vooral die wolken en die regenbeu. Vertel eens, kan jij wat zon voorspellen vandaag?
3: Niet echt. Het is niet zo goed vandaag. Het is zelfs de minste goede van de week. Veel wolken waaruit af en toe wat regen valt. De grootste hoeveelheden vallen wel opnieuw in Wallonië. Deels de provincie Limburg, stukje in het centrum van het land. Lichte regen, motregen. Maar aan zee bijvoorbeeld, daar is het overwegend droog. Met straks toch wat zon. Dus... Ja, verschillen in ons klein landje, dat maakt een voorspelling wat moeilijk. In elk geval, het wordt een kille woensdag. Okay. Dus als je uit die kast wil wat halen, ja, misschien toch een dikke trui, want een gure wind zorgt voor temperaturen tot amper 12 graden. Aan zee is dat tot 14 graden.
0: Oké, dan zal ik met mijn outfit vandaag, met al die kleurtjes, een beetje het zonnetje in huis zijn. Swat, ik maak het dan wel goed. En de komende dagen, wat zegt dat?
3: Het kan alleen maar beter worden. Morgen begint het vanaf de kust al op te klaren. Vooral in West-Oost-Vlaanderen. Ook provincie Antwerpen komt de zon meer en meer tevoorschijn. In de rest van het land gaat dat wat moeizamer met veel wolken. Bij toch al wat hogere temperaturen. Morgen 15 graden. Vrijdag is het zelfs helemaal droog met zon en wolken. Stijging van die temperaturen zet zich door. Vrijdagmiddag al op meerdere plaatsen 19 graden. En in het weekend wordt het nog wat warmer. 20 graden en meer, maar de kans op regen en onweersbuien wordt dan wel een pak groter. Nog niet meteen op zaterdag, maar op zondag ontsnappen we niet echt aan de dans. Dan vrees ik dat er toch enkele flinke regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen.
0: Oh, dat vind ik al geen goed nieuws.
1: Ja, bij die minste zonnestralen gaan we moeten genieten dit weekend.
0: Ja. Maar ik moet weer werken, hè, Sander.
1: Je zal stand-by moeten zitten om af en toe eens op het ras te gaan staan.
0: Dat gaat niet gaan, ik sta op een podium in Lama.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
4: Van 6 tot 9, sta op met

0: Goedemorgen, 1:30 ondertussen. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Kinderen krijgen hun eerste bankkaart als ze gemiddeld 12 jaar oud zijn en hun eerste zichtrekening als ze amper 10 zijn. Bewijst een onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger leren omgaan met geld. Wat een goede zaak is, zeggen financiële experts. Toch zijn ouders ook bezorgd voor de gevaren van phishing of fraude waarmee hun kinderen te maken kunnen hebben. In de Champions League voetbal plaatste Arsenal met rode duivel Leandro Trossard zich gisteravond als eerste voor de finale. Het versloeg in eigen Emirates Stadion het Spaanse Atletico Madrid met 1-0... Heen wedstrijd eindigde op 1-1 gelijkspel. Saka scoorde gisteravond het enige doelpunt voor Arsenal. En ik wil met jullie even naar het toilet.
0: Pardon? Oh,
1: als dat mag. Want daar vinden we binnenkort toiletpapier dat niet meer op zo'n kartonnen rolletje zit.
0: Aha.
1: Een uitvinding van een Zweeds bedrijf dat daarmee de Wheel of Retail won, heeft dat uitgevonden. Het bedrijf zegt dat het met haar uitvinding in ons land bijvoorbeeld tot 3 miljard kartonnen wc-rolletjes per jaar uitspaart. Het is de bedoeling dat een uitvinding dit jaar nog in de winkelrekken ligt. Maar hoe dit er precies gaat uitzien, willen ze eigenlijk nog niet bekendmaken. En wist je trouwens dat dat kartonnen rolletje al sinds 1891 in het midden van elk papieren wc-rolletje zit? Daarvoor gebeurde vegen met grasbladeren of een maïskolf.
0: En hoe zou dat er dan nu uitzien? Zijn
1: dat
0: gewoon
1: dat
0: al
1: zijn, dat
0: velletjes op elkaar?
1: Ik ga ervan uit dat zoiets is, zo'n begelijk die vochtige doekjes waarmee je poepje afkuist.
0: Maar hoe win je nu een prijs als je niet weet hoe het er gaat uitzien?
2: Ja, dan gaan ze het nog geheim willen houden aan de consument toe.
1: Ik denk het wel.
0: Ah, oké.
2: Buzz creëren.
0: Oeh.
1: Buzz.
0: Ja, dat is wel gelukt dan.
2: Wel een ramp voor de kleuterjuffen, hè?
0: Ja.
2: Met wat gaan die nu knutselen? Ja. Als er geen wc-rolletjes meer zijn.
0: Dat is waar.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Daar hebben de mensen nog niet over nagedacht.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: ging daarnet over het wc-rolletje, het kartonnen wc-rolletje dat dreigt te verdwijnen. En wij dachten, ja, dat is een ramp voor de kleuter, juffrouw Veronique.
1: Ja, maar blijkbaar mag dat gewoon niet meer. Hè? Zou dat niet hygiënisch zijn? Ja, dat kindjes daarmee spelen.
0: Ja, ik snap het nu ergens nog wel, maar pas op.
1: Ja, maar wat mag je er nog wel?
0: Ja, je moet je poep afvegen met de velletjes, hè? Niet met de trolletjes.
1: Met het kartonnetje, hè?
0: Met het kartonnetje. Wow. Zometeen, Technotronic met Pump Up The Jam en een fantastische van Genesis, Invisible Touch.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Slim naar Antwerpen presenteert...
5: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
6: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Ga voor onze heerlijke promo, nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
8: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
7: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
9: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
10: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
9: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashionshoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
11: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
12: Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB Plus of in onze app.
13: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaarten zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: Goedemorgen, het is 7:15 op deze woensdag 6 mei. Nu, normaal gezien staan we hier elke ochtend natuurlijk met de grootste smile. Maar vandaag, Sander, ligt er toch een klein laagje op, hè, voor deze ochtend.
1: Ja, we moeten eerlijk zijn. Gisteren hoorden we het nieuws dat we afscheid moesten nemen van Hans Otte. Nieuws dat bij veel mensen binnenkwam. Ook bij ons hier, bij Nostalgie. Want Hans was onze vriend van de radio. Vorig jaar nog met zijn programma Otte Blaast Positief. Dat hij hier bij onze zender maakte. Maar ook achter de schermen liep hij nog vaak rond. Hans was de techniek aan het leren van de radio. En hij liep hier vaak zo een beetje zenuwachtig rond. Van, lukt het wel goed? En ik weet nog, als ik hem vaak tegenkwam, zei hij elke keer tegen mij, oh, dat valt nog mee met je wallen, omdat je elke dag zo vroeg moet opstaan.
0: Omdat wij zo vroeg opstaan, ja. Ja, ook voor mij is het nog onwerkelijk, hè, dat Hans er niet meer is. Echt een keilieve vriend. Geniale presentator, dat moet ik zeker niet meer zeggen. Warme mens ook. Ik ga hem ongelooflijk hard missen. Van een ozel discussiëren op terras tot echt schaterlachen diep in de nacht in Spanje. En de leukste programma's ook samen maken. In Keulen hebben we ook heel lang samengewerkt. Hans was iemand die in feite de hele ruimte kon doen oplichten. En vooral dat gaan we heel, heel, heel hard missen.
1: Ja, de liefste vriend. Zijn ster gaat voor eeuwig schitteren. De lieve Hans, de liefste vriend, de liefste radiomaker, de liefste mens. Een hart van goud. Rust zacht van het hele nostalgie-team.

0: Nog eens bedankt voor al die fijne warme berichtjes in de nostalgie.
1: Ja, echt waar. Onze mailbox ontploft weer gewoon, hè.
0: Ja, dat is echt een knuffel voor jou, Veronique, op deze... Ja,
1: iets maar wat... voor iedereen, denk ik, dat is toch... Oké, ik ken hem nu misschien iets beter dan jij misschien, of dan andere mensen. Maar ja, dat doet altijd wel deugd, hè. Als je weet dat mensen dat ook wel appreciëren. Dat was een mega toffe gast.
0: Ondertussen blijven wij gewoon doen waar we goed in zijn. De grootste hit draaien, zoals die van Queen. Crazy Little Thing Called Love. Goedemorgen.

0: Jumbo.
1: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Dorso. Ergonomisch slapen.
4: Nostalgie. Goedemorgen, ondertussen is het 8:02. Hier is het nieuws met Bart van Langenoven. En Bart, zelfrijdende auto's krijgen we binnenkort ook in Vlaanderen.
5: Ik moet je microfoon openzetten, Bart. Ja, sorry.
6: Dat is niet erg.
5: Nog geen zelfschuivende microfoon, geen zelfaanzettende.
7: Dat zou iets zijn als ik zo knip. Goed, mobiliteitsminister Annick de Ridder bekijkt die mogelijkheid van die zelfrijdende auto's voor 5 modellen. Daarmee geeft ze het startschot om in Vlaanderen auto's te laten rondrijden zonder dat een chauffeur maar ook 1 seconde bijstuurt of remt. Er moet wel iemand in de wagen zitten om die op elk moment kan ingrijpen. Tests in Nederland hebben al bewezen dat die wagens zeer veilig door het verkeer geraken. Maar wanneer we zelfrijdende auto's in Vlaanderen krijgen, is niet duidelijk. Als het van mobiliteitsminister de Ridder afhangt, dan moet dat zeer snel gebeuren. En de Vlaamse ministerraad bespreekt het voorstel nu vrijdag al. Kinderen krijgen hun eerste bankkaart als ze gemiddeld 12 jaar oud zijn en hun eerste zichtrekening als ze amper 10 zijn. Dat bewijst een onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger leren omgaan met geld, wat een goede zaak is, zeggen financiële experts. Toch zijn ouders en blijven ze ook bezorgd voor de gevaren van phishing of fraude waarmee hun kinderen te maken kunnen hebben. De Verenigde Staten loodsen tijdelijk geen schepen meer door de straat van Hormuz, bevestigt president Trump. Amerikanen probeerden sinds eergisteren schepen die niets met die oorlog te maken hadden daar weg te krijgen. En de VS gebruikte daarvoor torpedojagers. De pauze van de operatie komt er op vraag van Pakistan, dat bemiddelt tussen de Verenigde Staten en Iran, zoals we weten. Trump bekijkt intussen of hij tot een akkoord kan komen met dit Iraans regime om de oorlog te stoppen. En in de Champions League voetbal plaatste Arsenal met rode duivel Leandro Trossard zich gisteravond als eerste voor de finale. Het versloeg in eigen Emirates stadion het Spaanse Atletico Madrid met 1-0. De ene wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel. Saka scoorde gisteravond het enige doelpunt voor Arsenal. Maar het is uitkijken naar vanavond. Dan spelen Bayern München en coach Vincent Kompany een terugwedstrijd van de halve finale in eigen huis tegen Paris Saint-Germain. Eén wedstrijd eindigde op een spectaculaire 5-4 voor de Parijzenaars.
3: Nostalgie weer.
7: In het westen is het droog met geleidelijk opklaringen. In het centrum en oosten blijft het nog een tijdje regenen. Maxima vandaag tot 14 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en plaatselijk kans op een bui bij 16 graden. En ook eens kijken naar vrijdag. Dan klaart het eerst op, later meer stapelwolken. Maar het blijft wel droog vrijdag, maxima tot 19 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
8: Veronique en Sander.
4: Goedemorgen, het is woensdag. We zitten mooi halfweg de week, maar het weekend fluistert al zachtjes. Maar wij luisteren nog lekker niet. Blijf erbij, wij duwen je vlot door de week.

0: Carl Jung, Come Back in Stain. Zometeen een ritje op de trein met Drops of Jupiter van Train.
1: Goedemorgen, ondertussen is het 8:09. We gaan toch nog eens heel even terug naar Bart van het Nieuws. Die had het daarnet over bankkaarten en jongeren. Blijkbaar zouden kinderen van een jaar of 12 hun eerste bankkaart krijgen en hun eerste rekening op 10 jaar. Hoe zit dat precies?
2: Wel ja, ouders willen dat die eigen bankrekening voor meer financiële verantwoordelijkheid van een zoon of dochter, ook zelfstandigheid natuurlijk. Hè. Ze zeggen dat kinderen moeten leren omgaan met geld, de waarde van het geld kennen. Als ze zelf iets willen aankopen, moeten ze dat kunnen inschatten. En er zijn ook ouders die spaarrekeningen openen voor hun kinderen, om daar zelf dus iets op te zetten. Er is wel een voorwaarde, ouders mogen geen geld afhalen van de rekening van hun kinderen als ze dat niet investeren in hun kind zelf. Dus daar zitten wel een aantal angeltjes in het gras. En 60% van de ouders die kiezen meestal voor de eigen bank. Dus een zoon of dochter krijgt een rekening bij de bank waar ze zijn. Maar het is wel opvallend dat de leeftijd... Ik was denk ik 16 jaar toen ik een eerste bankrekening mocht openen. En nu is dat 10, 12 jaar. Ja. Hoe zit dat bij jou?
1: Toen mijn kinderen allebei geboren zijn, hebben wij zelf als ouders... Een rekening geopend op hun naam. Ja? En als er zo verjaardagen, weet ik veel, wat voor feestdagen waren, dan storten wij elke keer een bedrag, een vast bedrag.
2: Dat deden mijn ouders ook.
1: En dat gebeurt nu nog als de meter dan cash geld geeft. Maximilian is nu 13 en vanaf zijn, wat was dat, 10, 11, 12 jaar, heeft hij ook zo'n bankkaartje die ik weliswaar bijhoud, gelukkig. Hè. Maar als hij dan cash geld krijgt, dan gaan wij samen met zijn kaart naar de bank en dan mag hij dat geld erop zetten.
2: En moet hij zich soms verantwoorden voor aankopen die hij doet, want dat moest ik wel
1: hij
2: doen.
1: Hij gebruikt die kaart niet, hè? Ik heb de kaart bij mij. Dus er gebeuren nooit aankopen met die kaart. Oh, okay. Nee.
0: Want je vertelde net, we waren aan het babbelen, het ging ook over zakgeld. Hè Bart, jij vertelde dat je wel wat zakgeld kreeg als je jong was. Ook, ik kreeg wel wat zakgeld.
1: Ik heb nooit gekregen.
0: Nooit gekregen?
1: Nee, maar dat was ook niet erg, want als ik eens iets nodig had of iets wilde, ik kreeg dat gewoon dan. Verwend nestje zo, hè?
0: Verwend nestje. Ik heb ook vrij snel een bankkaart gehad, eigenlijk. Daar stond dan altijd amper geld op. En dat was altijd een beetje rekenen. Van, kan ik er nog wat snoepen mee in de kruidvat gaan kopen en dergelijke?
1: Ah, ja, voilà.
0: Maar jouw zoon is nu 13, Veronique. Ja. Onderhandelt hij niet over zakgeld ondertussen?
1: Ik weet toen hij 10, 11 was, dat hij ook begon zo... Ja, dat begon zo bij de vriendjes, begon dat zo te leven. Mama, wanneer krijg ik zakgeld? En dan hebben we een deal gemaakt. Ja, vanaf je 12, als je naar het middelbaar gaat. Ja, en hoeveel krijg ik dan?
0: Ja, dat is moeilijk. Ja, dan begint het.
1: Denk, ja. Ik zeg, wat moet ik daar nu op antwoorden? Ik zeg, ja, waaraan had je gedacht? Dus ik gooi de bal terug naar hem. Denk, ja, dan gaan bedragen komen hier. En hij zo... €5.
0: Oei.
1: Ik zeg, amai, schat, maar dat is wel heel veel geld, hè. Ik zeg, oké, deal.
0: En heeft hij ze ondertussen al gekregen?
1: Ja, maar je vraagt er eigenlijk niet naar. Dat is ook zo hetzelfde systeem. Als hij iets nodig heeft voor de voetbal of voor de sport of voor de hobby, dan krijgt hij dat gewoon. Dus eigenlijk heeft hij geen centen nodig.
0: Ja, snap ik helemaal. Dus die bankkaart ter huize de kok...
1: Die zit veilig in mijn portefeuille.
0: Dat is misschien het beste ook. Ja.

0: 16 over 8 ondertussen. Goedemorgen op deze woensdag. Straks gaan we weer quizzen. En wil jij misschien wel een team vormen om die leuke beker te winnen? Dan mag je nu het woordje.
1: Beker?
0: Ja, dat is toch een mooie beker?
1: Dat is een mok. Dat is een mok.
0: Dat is een schone roze beker. Met een dekseltje.
1: Mok dat mee, dat je dat kunt winnen.
0: Ja, voilà. Wel, dan mag je het woordje mok sturen in onze nostalgie-app.
1: En dan ben jij misschien straks wel onze kandidaat bij Beroemd in 30 seconden. Na Wham en UB40, die een cover van Elvis uitbrachten in 1993.
2: Dovi viert 46 jaar, krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
7: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Hey Vero, Céline en
10: Marguerite. En wat fijn om met jou wakker te worden.
9: Ja, fantastisch. Heel veel succes nog met Sta op.

0: cover dus van Elvis Excite, UB40, die namen Can't Help Falling in Love onder handen en scoorde in 1993 een grote hit mee.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Goedemorgen, 8:45 ondertussen. Ik ben klaar om te spelen voor die Veronique de Mok natuurlijk. Ik hoop dat Tara uit Evergem er ook klaar voor is. Goedemorgen, Tara.
3: Hey, goedemorgen, Veronique en Sander.
2: Zeg Tara, ik heb mij laten vertellen dat jij hele mooie vooruitzichten hebt. Jij gaat naar Portugal volgende week.
3: Ja, klopt. Ik ga een citytrip doen van 4 dagen naar Portugal.
2: Hoe zalig is dat? En welke citytrip ga je doen?
3: Lissabon.
2: Ah, cool. Heb ik met mijn jongste zoon ook gedaan. Fantastische plek.
0: Heb je een tip voor Tara dat ze zeker moet doen?
2: Alles is daar leuk.
3: Genieten.
2: We hebben dat met een stepje gedaan. Dat is echt wel leuk.
3: En dan,
2: dat ja, alles gedaan. Trammen ook gedaan van alles. Top. Keileuk.
3: En wat staat ook redelijk wat op de planning?
2: Sorry?
3: Er staat ook wel wat op de planning. We gaan naar een voetbalstadion, we gaan snorkelen, we doen een boottocht.
2: Oh, wow, voilà. De planning zit al goed vol, zeg ik.
0: En dat dan allemaal met zo'n Veronique de Mok in de hand, mannetjes, dat maakt het nog beter.
2: Wie weet, misschien is er nog wel plek in die koffer. En wel, Tara, je kent het principe, hè? En wel, ik ga zo meteen een aantal namen, figuren omschrijven. Je moet er 3 juist raden binnen de 30 seconden. En dan is die mok voor jou, oké?
3: Oké, top.
2: Oké, Tara, there we go. Onze premier van België, van de N-VA, hoe heet hij?
3: Bart Wever.
2: Bart Wever is goed. Nederlandse presentator. Ik wil dat je liegt. Is ook een zanger en komiek. Vlieg met me mee. Hoe heet die? Die kale.
3: Is dat de...
2: Nee, Paul de Leeuw. Paul de Leeuw, dat is niet erg.
3: Ja.
2: Dan Britse zangeres. Dance the Night van Barbie. Heeft eigenlijk Kosovo roots. Het liedje met Angèle. Levitating. Dua Lipa. Dua Lipa, dat is niet erg. Vlaamse comedian. Klinkt ook een beetje nasaal. Comedy. Ja, goed. En dan Belgische voetballer van Napoli, middenvelder, Rode Duivel. Kevin.
3: Romelu Lukaku.
0: Nee. Kevin. Kevin.
3: De Bruyne.
0: Ja, nee, het is goed.
2: Gaan we het goed keuren? Ja, hè? Ja, hè? Ja, jawel.
0: Oké, nu kunnen we niet anders. Ik kijk even naar de VAR, maar de VAR die zit hier te knikken. Dus voilà, Tara. Dikke proficiat.
2: Keigoed. En wel, die mok die komt eraan. Maak nou maar reclame in Lissabon, hè, voor ons. Hè. Maak nou alleen een foto. Veel plezier.
3: Dankjewel.
2: Dag, Tara.
0: En welkom in de leukste ochtendclub. En zoals ze in het Portugees zeggen, bom dia. Hè. Dat zeggen
2: bon dia.
0: Ze. Bom dia.
1: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee.

0: Dit brengt je toch echt in vakantiesfeer, hè, dit? Zalig.
1: Dan ben ik jaloers op ons Tara, die daarnet meespeelde met de quiz die naar Portugal gaat volgende week.
0: Maar jij binnenkort ook, hè?
1: Ik ga deze zomer naar Portugal.
0: Ah, voilà.
1: Maar nu gaan we eerst naar Bart van Langenhoven.
0: Ja, inderdaad. Het is 8:58, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Er moeten dringend meer onthaalouders en opvangplaatsen komen, zegt vrouwenvereniging Ferm. Die vraagt in een campagne om onthaalouders vaker het statuut van werknemer te geven. Want dat geeft meer voordelen en zekerheid ten opzichte van een zelfstandige statuut. Momenteel zijn er 86.000 beschikbare opvangplaatsen voor 190.000 baby's en peuters. Het Nederlandse cruiseschip, waar het hantavirus uitbrak, meert tegen het einde van de week aan op de Canarische eilanden. Bevestigt de Spaanse regering. Nu ligt het nog voor de kust van Kaapverdië. Op het schip stierven al 3 mensen aan het virus. Aan boord zitten nog een 150-tal mensen en bemanningsleden, onder hen ook 2 Belgen, maar die stellen het goed. En in het westen van Australië hebben onderzoekers een nieuwe uitgestorven koala-soort ontdekt. Eentje met opvallend grote lippen. Waarschijnlijk om makkelijk die eucalyptusbladeren te kunnen eten. Het dier leefde zo'n 28.000 jaar geleden. Ze stierven wellicht uit door klimaatverandering, waardoor er minder eucalyptusbossen waren. Maar er is er toch eentje teruggevonden met dikke lippen.
1: Met dikke lippen, oké. Okay,
0: wist je trouwens dat die eucalyptus, dat die daar high van worden?
2: Ja, het schijnt. Ja, dat
0: zo megaziet.
1: Is dat echt waar?
0: Ja. Ik heb er zo eentje vast gehad in Australië en die was volledig stoned en die plaste mij volledig onder. Nee, echt gebeurd. Echt gebeurd. Ja, okay. Dat is echt waar.
1: Biecht ze of liet ze, dat is toch te
0: zeggen. Nee, maar dat is echt gebeurd.
3: Het weer met Erwin Franks. Vandaag wordt een ronduit koude dag. Dat komt omdat er weinig zon tevoorschijn komt. En bovendien waait er een gure wind die het nog wat kouder laat aanvoelen. Het kwik stijgt vanmiddag tot amper 12 graden, met vooral in het centrum nog enige tijd regen. Morgen wordt het beter, iets beter. Dat gebeurt het eerst in West-Vlaanderen. De zon komt voorzichtig tevoorschijn en later op de dag breiden deze opklaringen zich uit naar de rest van Vlaanderen bij toch al 15 graden.
4: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: de tonen van Foreigner is Cookie de Kok ondertussen de maltypo van ons Veronique
1: aan. Ja, ze is wakker, hè?
0: Aan het bijten, ook aan de oorbellen probeert ze.
1: Ja, ja, ik heb sowieso langere oorbellen aan. Had ik niet mogen doen. Had ik niet mogen doen. Goedemorgen, ondertussen is het 8 uur 38. Straks hebben wij nog Eros Ramazzotti klaarstaan. En daarna gaan we weer bellen naar die Verofon. Gisteren hadden we een Romeo aan de lijn. Chris van Tongelen was dat. Dus ik heb een klein vermoeden waar die gaat terechtkomen. Sander, zou dat niet een van die twee andere people zijn?
0: Davy of Gunther of een andere Romeo. Romeo Vermand van Club Brugge. Het zou ook kunnen, hè?
1: Kan ook, ja. Kan ook, ja. Goed.
0: Wie weet heeft hij ons op het verkeerde been gezet.
1: Goed, Sander.
0: Ontdekken het straks om... ja, dat zal ongeveer 8:45 zijn, hè?
1: Ja, zo is.
2: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
3: wegwijzer.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen. Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan...
4: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
2: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
8: De tijd van het jaar.
7: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
9: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
7: De oppeldagen 15, 16 en 17 mei.
10: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterrozebeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
11: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
10: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
12: Jan van Loveren hier en ik heb het even gefactcheckt. Opstaan met Veronique de Kok is echt wel de beste

0: Kom, we gaan het ineens proberen. Bij wie gaan we belanden? Dat zou goed tekenen, Sander.
1: Zeker.
2: Goedemorgen, Gunter Levy.
0: Ja, natuurlijk. Gisteren hadden we Chris van Tongelen nog aan de lijn. En natuurlijk gaan we van de ene Romeo naar de andere. Gunter, goedemorgen. Hoe is het met u?
2: Goedemorgen, Veronique.
0: Alles goed?
2: Alles goed?
0: Ja, zo mee.
2: Ja, ça va. Goed.
0: Zeg, uw
2: ochtend,
0: compagnon,
2: altijd
0: de Chris,
2: goed. Ik ben een ochtendmens.
0: Die zat gisteren live vanuit Spanje. Zit jij ook ergens gezellig in het zonnetje?
2: Nee, ik zit gezellig in de regen hier in België.
0: Ah ja.
2: Nee, ik heb die chance niet.
0: Maar jullie hadden wel een verdiende vakantie nu, toch, hè, met de Romeo's?
2: Ja, de paasvakantie is eigenlijk een beetje onze vakantie van ons drieën. Ja. Dus begin april zijn we 2 weken op vakantie geweest. Maar wel, ik vlieg dan af en toe een keer over en weer voor op te treden wel. Maar ja, dat is dan maar 1 dag. En de jongens doen dat ook. Vanuit Spanje dan.
0: Ja.
2: Dus vakantie, maar toch een beetje werken.
0: Ja, maar jullie hebben ook in Egypte gezeten. Hè? Hoe is het eigenlijk om met die twee Charles op stap te zijn?
2: Maar dat is altijd leuk. Hè. Ja, we zijn al 23 jaar samen op stap. Dat is al kei lang.
0: Dus je kent elkaar door en door, hè?
2: Ja, sowieso. We hebben kinderen weten geboren worden, alle kommer en kwel, gelukkige momenten, minder gelukkige momenten, zoals het gaat in het leven.
0: Zo gaat dat, hè?
2: Dus we kennen elkaar goed en we zijn inderdaad 5 dagen naar Egypte geweest, 4 dagen. We moeten optreden daar in 3 Corners. Maar dat is ook een beetje vakantie natuurlijk. Hè.
0: Zeker, hè.
1: Gunter, jij zei daarnet dat je een ochtendmens bent. Mag ik daar een beetje van schrikken dat je een ochtendmens bent? Want performance en performers en zangers, dat is
0: altijd
1: toch
0: laat
1: werken. Ja. En jij bent dan toch elke ochtend vroeg uit de veren?
2: Ja, ik hou van de ochtend. Ik heb kindjes, kindjes die naar school gaan. Uh-huh. Zoals elke ouder, denk ik, dan blijven ze niet tot 10 uur in je bed liggen.
0: Ja, dat gaat ook gewoon.
2: Dat gaat niet. Maar langs de andere kant, ik ben altijd wel een ochtendmens geweest. Ik ben iemand die het productiefste is. 'S ochtends. Ik doe het meeste 's ochtends. Ik kan bijvoorbeeld om 6 uur zelfs of 6:30 opstaan en dan met een computer beginnen, mijn mails doen. En voor de rest van de dag eigenlijk met een computer niet meer open doen. Ik doe dat liefst allemaal 's morgens.
1: Je snapt dat dit een open sollicitatie is, Gunter, om naar onze ochtendshow te komen natuurlijk, hè?
2: Dat is wel heel vroeg natuurlijk. Ik verplaats me niet 's morgens, maar ik sta wel vroeg
1: dan
2: op.
1: Dan komen wij naar jou, geen probleem. Ja, ja. Ik zit
2: in mijn... Laat eens dat. Nee, dat is goed. Ja, nee, ik hou van ochtenden. Ik werk inderdaad dit weekend wel heel laat. Het is dikwijls nachtwerk. Maar dan nog ben ik niet iemand die tot 11 uur in mijn bed ligt of zo. Ook al lig ik om 4 uur in mijn bed, dan ga ik nog altijd om 8 uur of 9 uur opstaan.
0: Amai, toch wel pittig. Maar ja, jullie hebben ook een ontzettend druk schema, drukke agenda. Is het vooral uitkijken nu naar de zomer en naar al die optredens?
2: Ja. Voor ons is zo het seizoen nu begonnen. Het is altijd een beetje na de paasvakantie begint ons buitenseizoen, zeggen we dan altijd. Mm-hmm. Dan beginnen zo de eerste optredens, de eerste kleine festivalletjes, gemeente, braderijen en wat is het allemaal. We beginnen allemaal zo vanaf april, mei. Zeker vanaf nu. En eens juni, is dat voor ons ons drukste seizoen natuurlijk. Hè. Dat is ons zomerseizoen.
0: Ja, snap ik. En wel, wie weet kom ik je nou nog wel tegen deze zomer op een van die podia hier in Vlaanderen. Heel veel succes nog.
2: Ja.
0: En tot de volgende.
2: Dank u wel.
0: Salut.
2: Doei.
1: Tot aan de ontbijttafel, Gunter, als we naar jou komen.
2: Ja, dat is goed. Kom maar langs.
1: Jij vergeet de koffie al, hè. Dat komt in orde. Hè.
2: Dat komt helemaal in orde.
0: Doei.

0: Voilà, die moet tot de laatste noot. Dat is echt een topplaat. Fascination was dat nog van Alphabeat. Alexander, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Veronique.
0: Heb jij goed geslapen?
1: Ik heb zeer weinig geslapen.
0: Oh, join the club.
1: Ja. Ja, ik denk dat we allemaal heel weinig geslapen hebben natuurlijk. Ja,
0: allemaal een beetje aan onze melk met het nieuws van gisteren natuurlijk. En vandaar ook dat we vandaag geen
1: Amazing 1000 hebben.
0: Voilà.
1: Die parkeren we even opzij tot morgen waarschijnlijk. Maar we hebben wel geweldige muziek natuurlijk.
0: Natuurlijk, dat blijft
1: Want
0: wel.
1: Hans die hield ook zoveel van muziek.
0: Sowieso.
1: En van de muziek van nostalgie.
0: Yes.
1: Ik ga straks ook nog wel een momentje mee, pakken. Want ik heb ook toffe tijden gehad met Hans. Samen nog een programma gepresenteerd en zo. En ik wil daar straks nog iets over vertellen.
0: Dat snap ik helemaal. Allee, ik zou zeggen, geniet van jouw uren hier op Nostalgie. En maak er toch nog een hele, hele fijne dag van.
1: Dat gaat zeker lukken. Je hebt trouwens een hele mooie blouse aan.
0: Dank je wel. Eén adres.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Ja, natuurlijk één adres. Ja, ergens in Braschaat, denk ik.
0: Ja, zoiets.
1: Wel even uit. Sting komt eraan met Englishman in New York na het nieuws.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is 8:58. Het nieuws met Bart van Langhoven. Ik moest iets vertellen over crashes, maar ben het vergeten.
5: Er komt een nieuwe campagne rond crashes. En er moeten ook dringend meer onthaalouders en opvangplaatsen komen. Want elk kind moet de juiste kansen krijgen die het verdient, zegt vrouwenvereniging Ferm. Die vraagt in een nieuwe campagne dus om onthaalouders vaker het statuut van werknemer te geven. Want dat geeft meer voordelen en zekerheid ten opzichte van een zelfstandige statuut. En momenteel zijn er ook maar 86.000 beschikbare opvangplaatsen voor 190.000. Baby's en peuters. Kinderen krijgen hun eerste bankkaart als ze gemiddeld 12 jaar oud zijn en hun eerste zichtrekening als ze amper 10 zijn. Bewijst een onderzoek van BNP Paribas Fortis, want ouders die willen hun kinderen al maar vroeger leren omgaan met geld, wat een goede zaak is, zeggen financiële experts. Toch blijven ouders ook wel wat bezorgd over de gevaren van phishing of fraude waarmee hun kinderen te maken kunnen hebben. En het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak, meert tegen het einde van deze week aan op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering. Nu ligt het nog voor de kust van Kaapverdië. Op dat schip stierven al 3 mensen aan dat Hantavirus. Aan boord zitten nog altijd een 150-tal passagiers en bemanningsleden. Onder hen ook 2 Belgen, maar die zijn gezond en wel.
4: Nostalgie weer.
5: In het westen is het droog met geleidelijk aan opklaringen. In het centrum en oosten blijft er nog een tijdje regenen, maximaal tot 14 graden. Morgen begint met opklaringen, daarna meer wolken en plaatselijk kans op een bui bij zo'n 16 graden. Vrijdag klaart het eerst op, later meer stapelwolken, maar het blijft wel droog, maximaal tot 19 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
3: Alexandra Potvin.

Dat is het allerbelangrijkste. True to your heart. 198 degrees hoor je bij Nostalgie. Goedemorgen. Het is woensdag. Ik ga met jou richting de helft van de werkweek. Naar 12 uur dus. Vandaag geen amazing top 1000. En de reden die is heel duidelijk natuurlijk. We zijn hier allemaal wat stiller vandaag. Door het nieuws over onze vriend en collega Hans Otte, die er niet meer is. Dankjewel voor jullie steun en de lieve berichtjes die blijven binnenkomen in de Nostalgie-app. Met heel veel knuffels ook en warmte. Dat kan iedereen wel gebruiken, denk ik. De beste muziek, die is er altijd hier bij Nostalgie. Hans was ook een ongelooflijk grote muziekfan. En hield van de muziek van Nostalgie. Daar stuurde hij ook berichtjes over naar ons. En we blijven het leven vieren. Ook dat heeft hij gedaan natuurlijk. It is you too. A beautiful day.

0: betreft een van de mooiste momenten in de film Top Gun. Berlin and Take My Breath Away. Ik weet niet hoeveel keer ik dat al gezien heb, eigenlijk, dat fragment. Woensdag voormiddag bij Nostalgie. Een rare woensdag voormiddag met lieve berichten die blijven binnenkomen. Voor Hans Otte natuurlijk. Micha stuurt, het was een groot persoon. Altijd met beide voetjes op de grond. En altijd goed lacht. Zij zal zeker gemist worden. Het zal nog niet zijn. Vaya con Dios hebben wij zo meteen. En als de liefde niet meer puur is, dan moet je er ver vandaan blijven. Daarover zingt Softcell.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Medi-market.
5: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Lenen bij Leemans.
8: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
9: Allee Harry.
8: Wat?
9: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
8: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
7: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
8: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
11: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
13: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Ook open op zondagnamiddag.

Playa con Dios bij Nostalgie. Ik heb op mijn onderarm een heel klein tattoetje. Die eigenlijk de golfjes van het leven voorstellen. En de golfjes van de radio eigenlijk ook een beetje. En dit nummer kan ik daar ook aan linken. Hoe zit dat met jou vandaag? Zit je al op de juiste golf? Of ben je al een paar keer kopje onder gegaan? Wel, de dag is nog jong. En het komt wel goed op deze woensdag. Waves. Dit is Mr. Props met een grote hit uit 2014.

Yorkse die ook een beetje Frans probeerde te praten. Dat blijft speciaal natuurlijk. En de doorbraak iets was voor Blondie, deze Denis Denis. Ja, zo elkaar is iets lief. In het oor fluisteren. Je hebt daar echt niet veel tijd voor nodig. Af en toe eens doen. Deze hit gaat daarover van Goa.

0: Bachata.
1: Zo heet deze muziekstijl uit de Dominicaanse Republiek en de grootheid van Juan Luis Guerra. We maken hier vandaag Radio bij Nostalgie met onze vriend en collega Hans Otte in gedachten. Dankjewel voor jouw berichtjes. Alain stuurt bijvoorbeeld dat hij zot was van de zalige radiostem van Hans. Dat had hij ook. Prachtige stem. En Charlotte van zijn guitige blik. Ook dat was iets typisch voor Hans Otte natuurlijk. Het hangt in mijn straat, bijna voor mijn deur, de affiche van het nieuwe festival. Dat heet Muziek aan het Water in Antwerpen. 6 augustus zal dat zijn aan de Cockerill Kaaien. Met onder meer Laura Tesoro en Clouseau. En die speel ik zo meteen na Eurythmics.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
5: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
9: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, LPM.
10: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
8: Oh, Pascal, je bent een held.
10: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
11: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
10: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
11: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
12: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
11: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
14: IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Naar Zee App gegaan?
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Download nu de Nostalgie-app. En doe mee met unieke wedstrijden.
3: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
4: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast. De voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
5: Hits at Work.
6: Alexandra Potvin.

Een mooiere boodschap kan er vandaag niet zijn. Voel je vrij en onbezorgd? Kom erbij en dans van Clouseau. Met zometeen de Spice Girls. En afgelopen zaterdag gebeurde er iets heel tof en onverwacht in Leeds in Engeland tijdens de lounge show van het nieuwe album van Melanie C. Want die heeft dus een nieuw album. Sweat heet dat. Plots kwam Mel B het podium op, Scary Spice dus. En samen zongen ze Spice Up Your Life. Ja, dat was de eerste mini-reunie in jaren. En ik moet het je niet vertellen, de zaal ging natuurlijk compleet uit zijn dag. Dat zijn van die toffe, onverwachte dingen die gebeuren. Spijtig dat ik daar niet bij was. Kom eraan met de grote doorbraak. Ook nog altijd de grootste hit van Spice Girls. En dat is Wannabe. Eerst nog The Cars bij Nostalgie en Drive.

0: straks, straks bij Nostalgie.
1: Gaan we naar de 80s met Nick Kamen en Each Time You Break My Heart. En ik heb ook een nummer. Ja, met een hele mooie herinnering aan Hans Otte. Speel ik na het nieuws van voor 10 uur.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Smartfoto.be.
4: Hier, mama. Speciaal voor u.
5: Oh, dat had je echt niet moeten.
6: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
6: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
4: Oei.
7: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
9: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
9: Ah, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
11: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
14: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
15: Kruidvat. Altijd voordelig.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
17: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
18: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
17: Hoogstraten aardbeien.
19: Nostalgie.
1: Het is 2,5 minuut voor 10 uur, bijna toch. Goedemorgen, nieuws met Bart van Langenhoven. En Bipost slikt serieus financieel verlies blijkbaar.
20: Ja, door de voorbije stakingen bij Bipost. Dat kost het bedrijf minstens €15 miljoen. En dat is nog maar een voorlopige berekening, blijkt uit het kwartaalrapport. De postbodes, vooral dan in Wallonië en Brussel, blokkeerden bijna 5 weken lang de verschillende distributiecentra, omdat de directie van Bipost hun werkuren wil aanpassen. Blokkade is sinds begin deze week voorbij. Door die stakingen bleven meer dan 16 miljoen brieven en tot 700.000 pakjes liggen. En Bipost schat ook in dat het ongeveer 3 miljoen pakjes verloren aan concurrenten. Vakbonden en directie bereikten nog altijd geen sociaal akkoord, maar overleggen vandaag opnieuw. Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties bespreekt straks hoe het bij ons loopt met die mensenrechten. Ook onze buitenlandminister Maxime Prévost is daarbij bij die vergadering, samen met nog 13 andere landen. Vermoedelijk zal de VN-mensenrechtenraad het Belgische asielbeleid bekritiseren, want mannen bijvoorbeeld belanden bijna systematisch op straat omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. En de VN zal onze regering ook op de vingers tikken voor onze overvolle gevangenissen. En twee passagiers op het Nederlandse cruiseschip besmet met het hantavirus raakten ook besmet met de zogenaamde Andes-variant. En die kan overgedragen worden van mens tot mens bij nauw contact. Het gaat om een Nederlandse vrouw die inmiddels stierf en een Britse man die ziek werd op het schip en op intensieve ligt. Het Nederlandse cruiseschip vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het van de Spaanse regering mag aanmeren, maar zo net binnen. De president van de Canarische eilanden wijst dat af en wil zo snel mogelijk overleggen met de Spaanse premier Sanchez.
1: Wat een nachtmerrie, zeg, voor die mensen
20: zit
1: die allemaal
20: op dat...
1: Ja, zit er maar op, inderdaad.
0: Nostalgie weer.
20: In het westen droog met enkele opklaringen later. In het centrum en oosten regent het nog tot deze namiddag. Maxima rond 14 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking met kans op een bui bij 16 graden. En vrijdag klaart het eerst op, daarna meer wolken. Maar het blijft droog vrijdag. Maxima tot 19 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Ik heb nog nooit een cruise gedaan en ik denk ook niet dat ik het ooit zal doen. Ik heb het moeilijk met dingen ook waar ik niet af kan op het moment dat ik dat zou willen.
20: Maar je kan er wel af, hè?
1: Ja, je kan er wel af, ja.
20: Ik bedoel, ja, je kan zo een cruise rondreis doen en op bepaalde plaatsen kan je afstappen en zo.
1: Maar je moet er altijd weer terug op, hè?
20: Ah ja, dat is waar, ja.
1: Anders moet je zwemmen.
20: Het staat op mijn bucketlist, dus...
1: Ja?
20: Ja. Okay. Voor over een jaar of 10 of zo.
1: Zeker doen, zeker doen.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at work.
3: Alexandra Potvin.

Nick Kamen en Each Time You Break My Heart. Woensdag voormiddag bij Nostalgie en gisteravond was ik echt lam geslagen toen het bericht binnenkwam dat Hans Otte overleden was. We wisten al wel dat het... Dat er weinig kans was dat hij het zou overleven. Hij lag in een kunstmatige coma, maar dat komt zo binnen. En dankjewel ook trouwens nog voor al die berichten die hier binnenkomen. Marianne stuurt ook nog veel sterkte met het overlijden van jullie vriend en collega, net zoals Patrick dat doet. En zoveel anderen in de Nostalgie-app. Nu heel lang geleden, in de 90s, heb ik een programma op televisie mogen presenteren met Hans. Dat was Eurosong, je weet wel, de preselecties voor het Eurovisie Songfestival. Om een kandidaat te zoeken die dan ons land mag vertegenwoordigen. We waren toen allebei nog heel erg jong, met nog niet zoveel tv-ervaring. En eigenlijk kenden we elkaar ook niet voor die opnames begonnen. Maar er was onmiddellijk een klik. We hebben elkaar daar ook op momenten echt doorgesleurd. Want we hadden nog niet zoveel ervaring met televisie. En al zeker niet met live tv. En het was het ook, ik denk, 5 zaterdagen achter elkaar of zo. Vanuit het casino van Knokke. Echt een hele grote show met alles erop en eraan. En elke zaterdag stonden Hans en ik net voor we op moesten. Zo met de trak achter het podium. En keken we nog even naar elkaar. Knipoogske. En dat kwam altijd wel goed. Vanaf het moment dat we dan begonnen, dan was het gepasseerd en dan waren we erdoor. Dus we hebben elkaar daar zo gesteund en ook heel veel gefeest. Hans Otte was ook een feestvarken en ik ook wel toen in die tijd. Dat was ook de periode waarin de afterparties bijna even groot waren als de show zelf. En wie er ook in de finale stond van die Eurosong, dat was Leopold III, Erik Gosses. En Patje, dat waren toen ook de grootste feestvarkens, denk ik, daar. Toen bij Eurosong. Zo mee geamuseerd. En daarom als een hele mooie herinnering aan dat programma samen met Hans. Wil ik heel graag Leopold 3 nog eens spelen. Het is ook wel heel toepasselijk natuurlijk. Want Hans, ik ga jou nooit vergeten. En ook niet hoe je altijd riep. Hey, pot fijn. Dat was Hans Otte. Ten voeten uit.

0: blijft een van de leukste danshits uit de 90s, die Gala en Freed From Desire. Daarnet had ik nog over mijn hele mooie herinneringen aan Eurosong 1993 samen met Hans Otte. En Nederland doet dit jaar niet mee. Het is een politieke kwestie natuurlijk, allemaal heel erg jammer. Maar ze wonnen wel in 2019 met deze Duncan Lawrence. Hier is Arcade.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Blijft een geweldig nummer. Duncan Lawrence. De gedreven ondernemers, je hoort ze in Hits at Work bij Marcia 1 en bij mij en ook zo meteen weer. Ik ga naar klaviermeester Orchestra en bel met Vanessa. Het is een familiebedrijf en ze willen absoluut niet weten dat je zegt dat het een muziekwinkel is. Waarom, dat gaat ze uitleggen. En ze gaan ook een serieuze stunt uithalen in september met heel veel piano's en nog meer pianisten. Ze vertelt het na Alphaville en een geweldigheid uit de 90's van Cici Peniston.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Lab 9 presents.
2: Fout? Wat fout? Oh, ik ben die PC-kotsbeu.
4: Nee, joh.
2: Jawel, ik wil ene die goed werkt, simpel en snel.
4: Nee, joh.
2: Zeg ook eens iets dat wel helpt.
4: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
2: Nee, joh.
4: Ja, joh.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
10: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
11: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
12: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
13: Onze DJ's live aan het werk zien? Dat kan via Play. Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.

0: En vandaag heeft dit nog extra veel betekenis. Forever Young van Alphaville. Nostalgie. Het lijkt een muziekwinkel, maar zeg dat vooral niet tegen hen. Het is een familiebedrijf waar persoonlijke begeleiding geen extra is, maar de basis waar je geen nummer bent, maar echt wordt meegenomen in je keuze. Al 55 jaar draait alles rond vakmanschap en ook heel veel passie, denk ik. Piano's met een verhaal. Daarover wil ik het heel graag hebben met Vanessa. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Ja, jullie zeggen dus zelf, wij zijn geen muziekwinkel. Daar zijn jullie echt allergisch voor. Wat maakt dat verschil dan zo groot?
1: Wel, muziekwinkels zijn meestal winkels waar ze allerhande soorten instrumenten verkopen. Slagwerk, blaasinstrumenten. Maar wij zijn echt een pianowinkel. Dus letterlijk enkel piano's vind je hier.
0: En dat zijn dan akoestische, Europese piano's. En zelfs vergeten merken. Wat bedoel je daarmee?
1: Wel, de laatste jaren is de markt eigenlijk overspoeld door Aziatische producten, ook bij piano's. En de sterke Europese piano's die zijn er nog altijd, maar die zijn wat vergeten bij de mensen. En die staan hier allemaal samen op de vloer. En dat is een beetje uniek.
0: Ja, dat is belangrijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Er is ook een eigen restauratieatelier, want dat heb je natuurlijk ook als je een piano hebt, hè?
1: Ja, klopt. Een piano gaat natuurlijk heel lang mee, maar niet eeuwig. En er zijn soms mensen die al heel lang in de familie een piano hebben. Als daar iets aan is, kan dat hier allemaal hersteld worden. Of zelfs de totale restauraties van piano's die al heel oud zijn, 80, 90 jaar of zo. Dat doen wij ook allemaal. Dus alles wat met de piano te maken heeft, daar kan je hiervoor terecht.
0: Je moet toch ongelooflijk veel voldoening geven, denk ik, als je zo'n hele oude piano weer prachtig kan restaureren.
1: Dat is waar. Het is een passie waar heel veel tijd in kruipt, maar ja, je doet dat graag. En dan is tijd niet meer zo belangrijk voor ons. We doen er alles voor wat nodig is.
0: Ja. Je doet het samen met je man. En op 13 september willen jullie een Europees record breken. Met 200 pianisten en 100 piano's. Leg eens uit, wat gaan jullie precies doen?
1: Ja, we gaan op Autoloze Zondag in Hasselt met 200 pianisten hier aan 100 akoestische piano's en vleugels één gezamenlijk stuk spelen. Dat is nog nooit gebeurd in Europa.
0: Nee, dat klinkt ook bijna magisch.
1: Dat gaat het ook zijn. Het wordt ook live uitgezonden, dat iedereen ervan kan meegeten.
0: Oké, 13 september moeten we er zijn in Hasselt, denk ik, hè?
1: Ja, klopt, op de kleine ring.
0: Ja, klaviermeester, orkestra, want ik moet dat in het Nederlands zeggen. Ik hoor heel veel passie voor jullie vak. En hopelijk in september halen jullie ook dat record met 200 pianisten. Dankjewel, Vanessa.
1: Heel graag gedaan.
2: Waarom lokaal winkelieren?
3: Omdat ik een goede band heb met mijn fietsenmaker.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de winkelierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.

0: Altijd die ingesteldheid hebben. I Got a Feeling van Black Eyed Peas. Nou, ik weet niet of je het ook gezien hebt, maar Madonna is verschenen op het Met Gala. Dat is eigenlijk zo'n beetje het chicste verkleedfeest ter wereld voor celebrities. Ja, en Madonna, haar outfit, ik zag het gisteren op het nieuws. Ja, het leek wel zo een mix van Halloween, Pirates of the Caribbean en haute couture. Zo wandelde ze binnen. Nu ja, wandelde. Het was heel moeilijk voor haar om te wandelen eigenlijk. Zat zelfs een piratenschip op haar hoofd. Alles behalve maagdelijk wit dus. Zo zag ze eruit in de clip van de hit die ik zo meteen voor je heb na Bruce Springsteen.
1: Mannekes.
2: Kompie.
1: Ik voel me de max.
2: Wij ook.
3: Altijd als we in de gamma zijn.
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god.
1: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
2: Die zijn nog verbeterd, hè.
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
2: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
3: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
9: Hits at Work.
10: Alexandra Potvin.

En eerlijk gezegd vond ik dan die outfit voor de videoclip van Like a Virgin mooier dan wat ze droeg voor die Met Awards. De Met Award, het celebrity feest dus voor verkleedpartijtjes eigenlijk. Voor hele beroemde mensen. Ja, dan proberen ze elkaar altijd te overtreffen. Zo gaat dat. Whitney Houston en Enrique Iglesias scoorden samen een hele mooie hit. Could I Have This Kiss Forever? En die hoor je na All for One en I Swear.

allemaal wat dichter bij elkaar hier bij Nostalgie. Dit zorgde ook wel voor wat extra warmte. Whitney Houston en Enrique Iglesias. En vandaag dus geen Mezing Top 1000, omdat we met onze gedachten zijn bij Hans Otte, onze fijne, lieve vriend en collega, die overleden is. Maar de positiviteit, de goede vibes, die blijven er natuurlijk altijd hier bij Nostalgie. En ook de geweldige hits. Op weg naar het nieuws van voor 11 uur, met deze 80s hits van L.D. Bodge. Dit is Who's Johnny?

0: Straks bij Nostalgie.
1: Ja, nog een uurtje en dan zitten we alweer los in het midden van de werkweek. We gaan daar naartoe met onder meer Duran Duran en The Reflex. Na het nieuws.
2: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
3: Ah, super. Allee.
2: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
3: Ah, dan is het gewoon.
2: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
3: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
2: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
7: De tijd van het jaar.
6: Lentetijd is tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
8: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij tuin Sinterklaas.
6: De oppeldagen 15, 16 en 17 mei.
9: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
10: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
9: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
1: Goedemorgen, het is 10:55. Het nieuws met Bart van Langehoven. En het Vlaams Verkeerscentrum lanceert een nieuw online platform.
11: Waar je vanaf nu gratis alle verkeersgegevens en verkeersinformatie kan raadplegen. Zoals cijfers over gewesten en snelwegen, over fietspaden. De website richt zich naar onder meer mobiliteitsambtenaren, steden en gemeenten, onderzoekers en ook journalisten. Die kiezen en filteren op een wegenkaart de gegevens die ze willen. Zoals camera's, meetlussen in het wegdek en radars. Die data worden om het kwartier vernieuwd en komen onder meer via GPS-toestellen in de auto's en de vrachtwagens. Meetcampagnes op gewestwegen en de vaste tellers op het fietsroutennetwerk. Parket van Antwerpen gaat 2 Joodse rituele besnijders vervolgen voor hun illegale besnijdenissen, omdat het gerecht ze vanaf nu beschouwt als opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden ten opzichte van minderjarigen. En het is ook een onwettige manier van geneeskunde, zegt de parket. Zo'n jaar geleden viel de Antwerpse politie binnen op 3 plaatsen in een gerechtelijk onderzoek naar die illegale besnijdenissen. 2 van de 3 huiszoekingen gebeurden in de Joodse buurt. En de voorbije staking bij Bpost kost het bedrijf minstens 15 miljoen. Euro. Dat is nog maar een voorlopige berekening, zegt het kwartaalrapport. De postbodes, vooral dan in Wallonië en Brussel, blokkeerden bijna 5 weken lang de verschillende distributiecentra, omdat de directie van Bpost hun werkuren wil aanpassen. De blokkade is sinds begin deze week wel voorbij. Door die stakingen bleven meer dan 16 miljoen brieven en tot 700.000 pakjes liggen. En Bpost schat ook dat het ongeveer 3 miljoen pakjes verloor aan concurrenten. Vakbond en directie bereikten nog altijd geen sociaal akkoord, maar overleggen wel vandaag opnieuw.
1: Ik heb gisteren een filmpje gezien van een postbode. Ik weet niet meer precies waar het was. Het was ergens in Wallonië. Die had het gehad en die zwierde echt al zijn pakjes uit zijn... Ja, echt waar. Het was een hilarisch filmpje. Blijkbaar heeft hij het dan wel daarna als terug netjes in de auto geladen. Hopelijk komt dat akkoord er snel.
0: Nostalgie weer.
11: In het westen drogen met later opklaringen. In het centrum en oosten regent het nog tot deze namiddag beter, maximaal rond 14 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking met kans op een bui bij zo'n 16 graden. Vrijdag dan klaart het eerst op, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog. Maximaal vrijdag tot 19 graden. En meer nieuws kan je bekijken in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Hits at Work.
12: Alexandra Potvin.
1: Met Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht. Dat zingt hij toch. Maar eerst naar de 80's. Hier komt Duran Duran.

Het is een versiertruc als een ander natuurlijk. Je hoeft niet naar huis vannacht. Van Marco Borsato. Bij Nostalgie op woensdag vanmiddag. Een heel aparte en rare woensdag voor ons. We maken radio met onze lieve vriend en collega Hans Otte in gedachten. En ik kreeg nog een tof bericht van Valerie die stuurt. Wauw, hoe professioneel je nu bent. Toch nog iemand nauw aan het hart verliezen en zoveel warme herinneringen. Ja, dat is gewoon weg zo. Hij leeft verder hier bij ons met alles wat we met hem gedaan hebben of van hem gehoord hebben natuurlijk in zoveel jaren. In de mediawereld ook en ook op andere momenten. Maar Valerie, we doen dat ook gewoon een beetje voor hem. Hij zou het niet anders gewild hebben. En feesten ook met de muziek. Zoals deze Christina Aguilera.

0: Chris Rea bij Nostalgie. En aan het begin van dit uur speelde ik Duran Duran. En toen reageerde Cathy met te sturen. Wat was ik zo verliefd op Simon, Simon Le Bon. En 2 minuten later, eigenlijk nog een beetje groetjes van Cathy. Dan vraag ik me af hoe het zit met de boyband die ik zo meteen voor jou heb. Zijn er nog luisteraars verliefd op die gasten geweest? Of nog steeds? Laat het me weten in de Nostalgie-app. Maar eerst is het aan de meisjes, want Cindy Lauper komt eraan.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlugje pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukszakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
13: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
12: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
14: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
15: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij... of zij wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen... in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
16: Wil je iets delen met Nostalgie?
17: Uh-oh.
16: Stuur een gratis bericht via onze app.
18: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
19: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
18: Ook open op zondagnamiddag.
20: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.

Boyzone scoorde ook met een aantal covers. Dit was origineel van de Asmans en zij maakten er hun eigen versie van in de 90s. Love Me For A Reason bij Nostalgie. Ja, op Instagram volg ik zo'n aantal accounts. En die posten dan zeldzame filmpjes van hele grote artiesten. Bijvoorbeeld Michael Jackson en de Jacksons. En zo zag ik gisteren weer zoiets. Het was een filmpje waarin Michael Jackson samen met de andere Jacksons staat te dansen. Een hele choreo. Het is een nummer dat ik niet kende. Maar op een gegeven moment raakte hij verstrikt in zijn draad van zijn microfoon. Want toen waren er nog echt draden aan microfoons. En het is ongelooflijk professioneel hoe hij zich daar gewoon uitdanst en de choreo verder doet alsof er niks gebeurd is. Als ik het nog eens terugvind, dan laat ik het wel weten waar je dat kan vinden. Zo'n professional. Jacksons komen eraan met Blame It on the Boogie.

0: Jackson, some Blame It on the Boogie. En Edwin stuurt, ja, ja. Michael Jackson is top. De 3 afleveringen bekijken op VRT Max. Ja, inderdaad. Het is een 3-delige Britse documentaire reeks die uitgezonden wordt op Canvas heel deze maand. Je kan die dus ook bekijken op VRT Max. Het gaat over de vroege dagen van Michael Jackson samen met de Jackson 5. En ook natuurlijk zijn wereldberoemdheid na Thriller. En de eenzaamheid natuurlijk achter dat beroemd zijn met vrienden en familie die ook praten over Michael, waaronder zijn zus Latoya Jackson. Mijn digibox staat al geprogrammeerd. Ik dacht dat gisteren de eerste aflevering is uitgezonden. Sheila E. en Love Bizarre na Matthias Reim. En dan zitten we weer in Duitsland.
1: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. Mannekes.
3: Kompie.
2: Ik voel me de max.
3: Wij ook.
4: Altijd als we in de gamma zijn.
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
4: Oh my god.
2: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
5: Die zijn nog verbeterd, hè.
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
2: Geven ze korting 30% op alle verf.
4: Dan pak ik 10 potten mee.
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
4: Ja, ja.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
8: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
10: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
11: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
12: Ah, onderuit. In mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
13: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
14: It's at work.
15: Alexandra Potvin.

Geen warmte, liefde en knuffels genoeg vandaag. En ik kreeg ze van jou in de Nostalgie-app met heel veel dank daarvoor. Het heeft deze woensdagvoormiddag mooier gemaakt. En Marcia komt eraan. Dat is ook al goed nieuws tussen 12 en 3. Daarna nog Sean en Lenke. Hier is nog Billy Ocean, net voor het nieuws. Are you ready?

0: Straks. Straks bij Nostalgie.
1: De volgende warme stem na ons, Alexandra, in jouw middag. Alison Moyet, All Cried Out, komt er zo aan.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach. Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
3: Verbergmoes brengt leven in je interieur. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:12. Nieuws met Bart van Langenhoven. Je begint met het grondwater in Vlaanderen, Bart, want dat staat op veel plaatsen te laag.
4: Blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in de Noorderkempen en in het Meetjesland in Oost-Vlaanderen. Dat is onder meer Eeklo en zo. Omdat het afgelopen maand te weinig regende, uiteraard. En ook maart was vrij droog. Waardoor het grondwaterpeil niet werd aangevuld overal. In Limburg en oosten van Vlaams-Brabant vielen er meer regenbuien. En is die grondwaterstand vrij normaal. Natuur leeft natuurlijk serieus op in de lente. Hè. Het neemt het water op. Meer water, maar er is beterschap. Want deze maand regent al 3 keer meer dan begin april. Het parket van Antwerpen gaat 2 Joodse rituele besnijders vervolgen voor hun illegale besnijdenissen, omdat het gerecht ze beschouwt als opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden ten opzichte van minderjarigen. En het is ook een onwettige manier van geneeskunde. Zo'n jaar geleden viel de Antwerpse politie binnen op 3 plaatsen in een gerechtelijk onderzoek naar illegale besnijdenissen. 2 van die 3 huiszoekingen gebeurden in de Joodse buurt in Antwerpen. En in Duitsland viel de politie op zo'n 50 plaatsen binnen in 12 deelstaten. En dat in een onderzoek naar extreemrechts terrorisme. Ruim 600 agenten doorzochten huizen van tientallen verdachten die al 2 jaar lid zijn van criminele organisaties met extreemrechtse signatuur. Ze namen ook bewijsmateriaal in beslag. Volgens Duitse media bestaan die netwerken uit jonge mensen en jongeren die elkaar via sociale media vinden en ook fysiek ontmoeten. Ze hadden ook hebben opgeroepen tot geweld tegen politieke tegenstanders en in sommige gevallen zelfs vielen ze concrete slachtoffers aan die ook gewond raakten.
0: Nostalgie weer.
4: In het westen klaart het stilaan op deze namiddag, blijft het droog. In het centrum en oosten regent het soms nog af en toe, maximaal rond 14 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking met kans op een bui, 16 graden. En vrijdag klaart het eerst op, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog. Maximaal vrijdag tot 19 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
2: Marcia Boirodi.

Iron Lion Zion. De groeten van Bob Marley hier in jouw woensdagmiddag met heel eventjes geen Amazing 1000 vandaag hier bij Nostalgie. Maar gewoon de grootste hit. De muziek ook, waar onze vriend en onze collega Hans Otte ons zo enthousiast over WhatsAppte altijd. En dat is ook wat muziek doet op het einde van de dag. Hè. Het helpt je zweven in goede tijden. En het troost en omarmt minstens even goed wanneer het minder of moeilijk gaat af en toe. En dat gaat het ook vandaag weer doen op je werk, die muziek. In de auto misschien, of bij je boodschappen, of wat je ook bezighoudt vanmiddag. George Michael is altijd toch een goed idee, zeker. Hij komt er zo aan, Alexis Jordan.

0: Faith, George Michael. Ondertussen ben ik hier voor jou nog een 80s hit aan het klaarzetten. Die onlangs nog een gigantische hype is geweest op TikTok. Herontdekt door een volledig nieuwe generatie. Maar al zo, zo lang bemind door jou en mij. En dat gaat niet snel veranderen, denk ik. Je hoort hem over 5 minuten zoiets.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
9: De tijd van het jaar.
8: Lentetijd is Tuin Sinterklaastijd. Kom langs in Edegem tijdens de Opeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.

Dit is een van de vele 80's songs die al herontdekt is geweest via TikTok en die dus ook bij onze jongste generatie circuleert. Break My Stride van Matthew Wilder. Hij schreef het in een bui van frustratie toen zijn succes maar niet in stijgende lijn wou gaan. En dan is het zaak om je niet te laten tegenhouden, hè, als iets niet direct wil lukken in het leven. Ain't nothing gonna break your stride. Ook vanmiddag niet, daar mag je zeker van zijn. Want met nostalgie erbij raak je zo vlot aan die knip in je werkweek. Zeker wel. Met een klein beetje hulp van No Doubt, zometeen Abel erbij. En nu, Kikidi.

0: enige voordeel aan een relatiebreuk doorgemaakt te hebben in de 90s is dat je het kon verwerken met deze No Doubt. Schitterende song nog altijd. Don't Speak, hier bij Nostalgie. En dan stel ik voor dat we straks misschien eens een dansje zetten met de band die ooit nog het lef heeft gehad om nee te zeggen tegen de mannen van U2. Je hoort het goed. Je hoort ze meteen aan Terence Trent D'Arby zometeen.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
10: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
9: Een beter

0: Naar Zee gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
3: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
4: Live luisteren naar Nostalgie? Dat kan ook via DAB+ of in onze app.
5: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
6: Hits at Work.
7: Marcia Boirodi.

0: bekend van de steengoeie hit. De piekfijn verzorgde Bryan Ferry altijd. En zeker ook de pikante platenhoezen met schaars geklede dames. Ik denk dat er veel bij de R van Roxy Music zijn gaan loeren in de platenbakken vroeger.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Op naar UB40 dan. En de stoere Chrissy Hynde is er ook bij straks.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
4: oei, want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, ik ben een meld.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
10: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
9: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
11: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
12: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
13: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie. En zo wordt het 3-1. Nieuws met vrouwtje Caljon. En opnieuw een groot datalek, vrouwtje. Waar is deze keer te doen?
14: Wel, hackers hebben gegevens van mogelijk duizenden Vlaamse studenten en docenten gestolen na een cyberaanval op de onderwijssoftware Canvas. De hackers zeggen dat zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd getroffen zijn, onder wie ook Vlaamse hogescholen zoals de VUB, Thomas More en Artevelde Hogeschool. Om hoeveel gebruikers in ons land het precies gaat, is onduidelijk. De hackers stalen e-mailadressen, studenten-ID's en privéberichten. Wachtwoorden of financiële gegevens zijn niet gelekt. Als je een account hebt op Canvas, let je dus best extra op voor phishing-mails. Het grondwaterpeil staat op 6 op de 10 plaatsen in Vlaanderen te laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in de Noorderkempen en in het Meetjesland in Oost-Vlaanderen. De afgelopen maanden regende het te weinig en ook maart was vrij droog. In Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant vielen er meer regenbuien en is de grondwaterstand dus normaal. Maar er is ook beterschap op komst, want deze maand regende het al 3 keer meer dan begin april. Vlaamse vissers die veel inkomsten verliezen krijgen binnenkort financiële steun. Het gaat dan om vissers die hun inkomsten met meer dan een derde zien dalen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Vlaamse regering wil vermijden dat onze vissers hun activiteiten moeten stopzetten en dat we dus nog altijd verse vis kunnen eten en dus niet afhankelijk worden van andere Europese vissers.
13: Nostalgie weer.
14: Deze namiddag vooral wolken en regen in het oosten. In het westen blijft het meestal droog met opklaringen en maxima tot 14 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en kans op een bui bij zo'n 16 graden. Vrijdag opklaringen en overwegend droog. En het wordt ook opnieuw warmer tot 19 graden. Zaterdag dan zonnig en zelfs tot 23 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
15: Marcia Boirodi.

I Love You, Always Forever van Donna Lewis. Tussen de grootste hits at work hier bij Nostalgie. En ik ga er nog wat meer peper in steken als het oké is voor jou vanmiddag. Met een song waar we met z'n allen toch nog wat extra doorzettingsvermogen uit gaan kunnen halen. Of je het nu kan gebruiken op het werk op dit moment. Of zoals Marilies van Doornen, tijdens haar loopje tussen de regenbuien door, zie ik in de app. We gaan voor een lekker luide Bon Jovi. Ja, met de hit waar ze de comeback van hun leven mee maakt. Beetje Nilly's nostalgie hier. It's my life.

0: het water in de mond lopen met de koningin der groenten. Heerlijk in je soepen, in je pastaschotels ook. Of lekker klassiek met hesp en ei. Maar ik sukkel dus altijd met de gaartijd van die groenten in kwestie. Ik kan daar toch niet de enige in zijn. Straks anders eens bellen met iemand die dat probleem misschien wel uit de wereld kan helpen.
1: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar
3: €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Mannekes!
7: Pompie!
6: Ik voel me de max.
7: Wij ook!
8: Altijd als we in de gamma zijn.
9: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
8: Oh my god!
6: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
9: Die zijn nog verbeterd, hè?
8: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
9: Geven ze korting?
6: 30% op alle verf.
8: Dan pak ik 10 potten mee.
6: Voorzichtig voor uw rug en moeder.
8: Ja, ja.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
12: Met deze week alle Rummo pastas. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
14: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
13: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
15: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
18: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
19: Leden bij Leemans.
20: Zeg Suzy, nou ben ik je kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
21: Allee Harry.
20: Wat?
21: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
20: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
19: Leden bij Leemans is lenen bij vrienden.
20: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
22: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
23: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

0: baslijn. Die piano-tune. Het zit allemaal zo perfect bij Fiction Factory hier. Feels like heaven bij nostalgie. 80s nostalgie in haar puurste vorm. En dan neem ik je nu mee naar Herk de Stad, naar Aspergehoeve Lafrijsen. Een gezellig familiebedrijf waar Sophie en Luc met volle passie witte asperges stelen. De koningin der groenten, die je daar dus dagvers in hun knusse hoevenwinkel kan terugvinden elke dag. Het is volop het seizoen natuurlijk. Dag Sophie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb nu zo een beeld voor mij, Sophie, van een charmante hoeve omringd door grote, weidse aspergevelden. Klopt dat een beetje of zit ik ernaast?
1: Dat klopt wel een beetje. Het is redelijk wijd. ja. Onze velden liggen eigenlijk verspreid rond de hoeve, maar ook een klein beetje verder, op een kilometer of 7 van de hoeve af.
0: Oké. Dus jullie zitten in ieder geval lekker dicht bij de bron. Sophie, hoe ziet eigenlijk de reis van mijn verse asperges eruit, voor ze thuis op mijn bord liggen?
1: Ja, dus de witte asperge groeit in een bed onder de grond. Daardoor blijft ze wit. Dagelijks gaan onze stekers dus langs de bedden af en gaan op zoek naar de barstjes in de grond. Een barstje betekent dat de asperge klaar is om geoogst te worden. Dan komt ze na het steken, komt ze naar hier. Gaat ze een nachtje teruggekoeld worden in water. Dat is heel belangrijk voor de kwaliteit, dat ze goed afkoelt. Mm-hmm. En morgen vroeg gaan die asperges allemaal op onze sorteermachine, waar ze per dikte gesorteerd worden. Daarna worden ze afgewogen in bakjes of per halve kilootjes die nog naar collega-winkels gaan. En dan zijn ze hier in onze hoevenwinkel te verkrijgen. Mensen kunnen die per stuk kopen of per kilo. Wij schillen ook asperges, dus wij nemen die last al weg voor onze klanten. En dan is het kwestie van de...
0: Hallo, Sophie?
1: Ja.
0: Oké. Je viel even weg.
1: Excuseer.
0: Maar het komt er dus eigenlijk op neer dat die asperges eigenlijk binnen de 24 uur gewoon, dat je die op je bord kan hebben liggen, van recht van bij de teler, van bij jullie.
1: Ja, onze missie is 24 uur van veld tot bord.
0: Oké, cool. Pure kwaliteit. Ja. Zeg, Sophie, ik toch een expert aan de lijn heb, als ik thuis zelf witte asperges wil maken, zijn ze ofwel te zacht, bijna snotterig, ofwel nog zo hard en bitter. Wat is nu eigenlijk de juiste gaartijd om de perfecte asperges te serveren?
1: Het is zo, je hebt dikkere asperges, je hebt dunnere asperges. En de dikkere asperges gaan natuurlijk iets langer moeten garen. En het is heel belangrijk om ze op te zetten in koud water. En als het water kookt, zet je het vuur heel laag. Okay. Zodat het water tegen het kookpunt is. En niet dat uw water zit te broebelen eigenlijk, want dan gaan die kopjes kapot koken.
0: Ja.
1: En na 7 minuutjes haal je in 1 asperge uit de pan en je prikt onderaan. Want als die onderaan voldoende gaar is, dan gaat het kopje ook zeker gaar genoeg zijn.
0: Oké.
1: Dan, en dan is het nog heel even schrikken onder koud water. Want anders gaat dat kookproces verder en ga je platte asperges krijgen.
0: Ah,
1: en dat lullen we.
0: Daar loopt het waarschijnlijk dan mis bij mij. Ja. Oké. Sophie, genoteerd. Ga ik zeker nog eens uitproberen, want het is natuurlijk vol het seizoen voor de witte asperges. En die kan je dus altijd komen halen bij jullie, Sophie en Luc in Herk de Stad. Aspergehoevelavrijsen.be, daar kunnen we wel eens binnenkijken bij jullie, toch?
1: Daar kan je een kijkje nemen, ja. Er staan ook receptjes op en natuurlijk de juiste bereiding, hè. Kan je daar altijd terugvinden.
0: Perfect, we kunnen er weer tegen. Ja. Ineens een beetje inspiratie voor het avondeten. Ik wens jou, Sophie, mooie oogstweken en een hele fijne woensdag.
1: Dankjewel, voor jullie hetzelfde.
2: Waarom lokaal winkelieren?
3: Omdat ik een goede band heb met mijn fietsenmaker.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de winkelierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.

0: Naast de liefde voor de witte asperges daarnet, is er ook grote liefde voor bloemen en ballondecoraties in onze nostalgieclub. Morgen hoor je daar het verhaal over van een ondernemer die jou daar als de beste mee kan helpen. Het is misschien wel interessant om te weten met zo de lentefeesten en communieperiode die nu bezig is. Dus daar hoor je morgen voormiddag het verhaal over bij Alexandra, de ondernemer die jou daarbij kan helpen. Hier bij mij zit je dan weer goed voor een goede Johnny Hates Jazz en Paula Abdul zometeen.
1: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zin in een unieke blik achter de schermen? Volg Nostalgie ook op Facebook en Instagram.
7: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
8: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
9: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad. We are music.
10: Hits at work. Marcia Boirodi.

grote kans dat je je dansbenen weer gaat voelen kriebelen met Inner City zometeen. Ja. Nostalgie. Maar eerst nog naar de man die al een beetje doet uitkijken naar de festivalzomer van 2026. Hij gaat erbij zijn op Werchter Boutique. Eén bom van energie, die gast. En het is ook al langer geweten dat hij al eens graag in het publiek duikt af en toe om samen te kunnen feesten. Dus als je gaat toevallig naar Werchter Boutique, het zou zomaar kunnen dat er plots een zingende Mika tegen jou aan staat te schuren die avond. Hier is hij met Grace Kelly. Last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: straks bij Nostalgie.
1: Dat goestingske in Beach Boys zullen we ook al eens oplossen straks met Kokomo na het nieuws.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Peugeot.
8: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
8: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot.
11: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
14: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
13: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
14: Ah. Profel.
13: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
15: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
16: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
17: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
16: Ook open op zondagnamiddag.
18: Dorso, ergonomisch slapen.
1: Het is 3 voor 2. Nieuws met Fraukje Kaljon. Fraukje, jij weet meer over opnieuw een groot datalek.
19: Ja, hackers hebben gegevens van mogelijk duizenden Vlaamse studenten en docenten gestolen na een cyberaanval op de onderwijssoftware Canvas. De hackers zeggen dat zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd getroffen zijn. Onder wie ook Vlaamse hogescholen zoals de VUB, Thomas More en Artevelde Hogeschool. Om hoeveel gebruikers in ons land het precies gaat, is onduidelijk. De hackers stalen e-mailadressen, studenten-ID's en privéberichten. Wachtwoorden of financiële gegevens zijn niet gelekt. Als je een account hebt op Canvas, let je best extra op voor phishing mails. Goed nieuws uit de supermarkten en voor je portemonnee. Boodschappen doen is vorige maand amper duurder geworden. Voor het eerst sinds 2022 daalt de supermarktinflatie zelfs onder de 2%. Vooral voor aardappelen, verse zalm en diepvriesfrietjes betaal je wat minder. Voorlopig voel je de impact van de oorlog in het Midden-Oosten dus niet echt in onze winkelkar. Maar testaankoop waarschuwt wel dat dat binnenkort wellicht verandert. In Temse in Oost-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken in een varkenstal. Er zitten zo'n 3000 biggen in die stal die het wellicht niet zullen overleven. De brandweer kreeg het vuur intussen grotendeels onder controle. Er is wel een enorme rookpluim tot kilometers ver te zien. Door het asbestgevaar houden buurtbewoners best ramen en deuren gesloten. En voetbalclub Antwerp neemt afscheid van een van zijn grootste iconen. De Hongaarse ex-speler en trainer Laszlo Fazekas is vanmorgen overleden. Hij speelde vanaf 1980 4 seizoenen op de Bosuil. Goed voor 170 wedstrijden en 65 doelpunten. De laatste jaren vocht Fazekas tegen de spierziekte ALS. Hij werd 78.
0: Nostalgie weer.
19: Deze namiddag vooral wolken en regen in het oosten. In het westen blijft het meestal droog met opklaringen en maxima tot 14 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en kans op een bui bij zo'n 16 graden. Vrijdag opklaringen en overwegend droog. Het wordt ook opnieuw warmer tot 19 graden. En zaterdag zonnig en zelfs tot 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
6: Music.
0: We are...
6: Nostalgie.
7: Kids at Work.
10: Marcia Boirodi.

live van Desiree. In jouw woensdagmiddag, een dag waarop wij eventjes de Amazing 1000 op pauze hebben gezet. En we doen dat omdat we allemaal hier bij Nostalgie, en ik zie het ook in de lieve berichtjes in de app, enorm geschrokken zijn dat onze vriend en collega Hans Otte er niet meer is. Ik weet nog hoe hij hier op de redactie mijn leven kwam binnengewandeld met de gevleugelde woorden: Marcia, ik ben zo'n fan van uw haar. En ook, het was zo plezant om naar u te luisteren in de auto. En hij zei dat met zo'n guitige pretoogjes. Ik was recht ondersteboven van eigenlijk. Die woorden horen uit de mond van een persoon die je vroeger zelf als kind hebt bewonderd op radio en op tv. Dat is gewoon ongelooflijk. Het zegt ook enorm veel over wie hij was, vind ik. Hij was warm, hij was lief en hij was zo, zo creatief. En daarom vieren wij vandaag de mix van muziek waar hij zo gelukkig van werd, Hans Otte. In de auto van Mechelen naar Antwerpen en terug. Zometeen een goede Elton John zien. En nu Shawn Mendes. There's nothing holding me back.

0: Blijf bij mij voor een lekker zonnige C.G. Lewis zometeen. En ook voor een band die een keer goed lacht met het concept pensioenleeftijd. Vlotjes de 80 voorbij ondertussen. En ze droppen gewoon weer een nieuwe plaat binnenkort. Ik praat je bij, zometeen.
1: Mannetjes!
2: Kompie!
1: Ik voel me de max!
2: Wij ook!
3: Altijd als we in de gamma zijn.
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god!
1: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
2: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
3: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Elle België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashionshoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België, nu te koop.
10: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
11: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
12: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.

Phil Medley en Jennifer Warnes. I've had a time of my life. En dat gevoel kennen ze duidelijk ook bij de Rolling Stones. Niet te stoppen, die gasten, zeg. We hebben zo de tijd van hun leven gehad in Londen blijkbaar, dat ze daar op nog geen maand tijd 14 nieuwe songs hebben opgenomen, lees ik. Genoeg om een volledig album mee te vullen. En een specialetje meteen ook, want Charlie Watts is er ook een beetje bij die nieuwe plaat. Je gaat stukken kunnen horen uit een van zijn laatste drumsessies voor hij overleed. En dan zie ik dat Paul McCartney en Robert Smith van The Cure ook nog eens meedoen op dat nieuwe album. Ja, dat doet de mens al eens watertanden, zeg. Foreign Tongues, zo heet dat nieuwe album van de Stones. Komt deze zomer uit op

0: hou je klaar voor een 90s klepper zometeen. Eentje die jij misschien ook nog wel in je haarborstel hebt staan meekwelen voor de spiegel. Schitterend karaoke-materiaal, nog altijd, wat zeg ik, een waar kippenvelmoment. Komt eraan, na Prince.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1+1 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
8: De tijd van het jaar!
7: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
9: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
7: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
10: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
11: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10 en 15%.
10: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
12: It's at work.
13: Marcia Boirodi.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Als we ABC mogen geloven, when Smokey sings, dan komt altijd alles goed. Ah wel, daar gaan we voor.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
12: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
11: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
13: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Mannekes,
17: kompie,
16: ik voel me de max.
17: Wij ook.
18: Altijd als we in de gamma zijn.
19: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
18: Oh my god.
16: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
19: Die zijn nog verbeterd, hè.
18: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
16: Geven ze korting?
18: 30%
16: op alle verf.
18: Dan pak ik 10 potten mee.
16: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
18: Ja, ja.
20: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
16: Gamma, jouw verfexpert.
21: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
22: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
21: En rapperikken.
23: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
24: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
25: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Goedemiddag, het is 1 voor 3. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En een nieuwe diplomatieke rel tussen ons land en de VS.
26: Wel, de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert boos op de mogelijke vervolging van 2 Joodse mannen. Het parket van Antwerpen wil hen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Maar White noemt het een schande en zegt dat ons land de wetten rond besnijdenissen moet aanpassen. Eerder werd White nog op het matje geroepen omdat hij zich niet mocht moeien in deze zaak. En ook nu haalt onze buitenlandminister Prevot uit naar de ambassadeur. Prevot vindt het ongepast dat hij ons land publiekelijk bekritiseert en vraagt opnieuw dat White zich ervan tussenhoudt. In Demse in Oost-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken in een varkensstal. Zo'n 3000 beken hebben de brand niet overleefd. De brandweer kreeg het vuur intussen grotendeels onder controle. Er was een grote rookpluim tot kilometers ver te zien. Buurtbewoners houden best hun ramen en deuren nog een tijdje gesloten. De burgemeester benadrukt dat er geen asbest is vrijgekomen. Hoe het vuur is ontstaan is niet duidelijk. En de zoon van de Noorse kroonprinses, Mariusburg Høiby, blijft in de cel. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Høiby zit al sinds februari in voorlopige hechtenis voor 40 strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Hij wilde zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkelband, maar dat verzoek heeft de rechtbank afgewezen omdat het risico op herhaling van strafbare feiten te groot is. Høiby riskeert 7 jaar cel. De rechter doet volgende maand uitspraak.
0: Nostalgie weer.
26: Stilaan droger, maar hier en daar wel nog kans op een bui en maximaal tot 14 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en kans op een bui bij zo'n 16 graden. Vrijdag opklaringen en overwegend droog. Het wordt ook opnieuw warmer tot 19 graden. En zaterdag dan zonnig en zelfs tot 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
24: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie.
2: Sean Dond en Lenke van Olmen.
1: Yes, weer trouwe post, net zoals jij. En dat is fijn hoor, appreciëren we keihard. Dus wat er ook nog op je af mag komen deze woensdagnamiddag, we slaan er ons samen door. Welkom bij...

0: Welkom, goeie woensdagnamiddag. Het is een beetje een atypische dag vandaag op je radio. Misschien door de plotse dood van onze radiocollega Hans Otte gisteren. Het was heel hard schrikken, ook nog steeds eigenlijk. Dus uit respect voor Hans en zijn familie en naasten hebben we de Amazing 1000 even op pauze gezet vandaag. Maar we zijn er wel voor jou, zoals altijd, met de allergrootste hits Let the Music Playen.
1: Yes. En het is trouwens ook geen huiswerkdag vandaag op 6 mei. Ik denk dat de kinderen heel blij gaan zijn deze woensdag.
0: Ja, de kinderen dat uitgevonden hebben, geen huiswerk.
1: Ja, dat zou wel eens kunnen. Voor één keer mag je ze dus echt geloven als ze thuiskomen en zeggen dat ze geen huiswerk hebben. Dat is bij mij echt elke dag. En weet je wat heel straf is? Je gaat het niet geloven, maar ik denk dat dat ook heel veel zegt over mij als moeder. Vanmiddag heb ik mijn zoon voor de allereerste keer dit jaar net wel huiswerk
0: maar
1: zien maken.
0: Niet.
1: Er klopt iets niet.
0: Is in de kalender zit helemaal verkeerd.
1: Ja, ik...
0: Of het is bewezen nu. Pure rebellie. Echt een rebel.
1: Ik dacht dat ik een ploetermoeder was.
0: En dat ook.
1: Ja,
0: twee vliegen in één klap. Over Fonik, sinds kort een zangeres kwijt. En ook de Raymond, vast bandlid. En oprichter. Maar ook de muziek blijft overeind natuurlijk. The world is mine. Goedemiddag, dit is Hoover Fonik. Op geen huiswerkdag.

0: Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. En straks een Zweeds feestje op je radio. En nee, het is niet met ABBA. Wel met Emilia en Avicii.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes... tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
5: Verbergmoes brengt leven in je interieur.

0: Emilia en Big Big World.
1: Kimberly Sabbe die heeft hier net een berichtje gestuurd in de app. Heel veel sterkte voor de familie, vrienden, maar ook voor jullie bij het verlies van Hans. Ik hoorde het nieuws gisteren, zei ze, en ik kon het niet geloven. Veel te jong om af te geven. Ja, Kimberly, wij zijn allemaal heel erg geschrokken. 55 jaar, dat is gewoon veel te jong, hè. Wij kenden Hans hier uiteraard allemaal bij Nostalgie. Hij heeft vorig jaar op vrijdag een programma gepresenteerd. Maar achter de schermen liep hij hier ook nog vaak rond.
2: Die maar was ja, vorige week
1: aan het oefenen. Vorige week inderdaad nog.
2: Tikte hij nog op mijn schouder. Ja. Van, hey, hoe is het? Ja, goed. En ja, alles goed. Ja, en dan, ja.
1: Maar jij kende hem wel al veel langer nog, hè?
2: Ik heb... Oh ja, dat zal een... Een jaar of 15 om er vanaf te zijn, zijn ze. Ik vind het heel moeilijk, trouwens ook, als ik er nog even iets over mag zeggen, surreëel ook om afscheid te moeten nemen van Hans. Want ik krijg bijvoorbeeld momenteel ook nog niet over mijn hart om bijvoorbeeld een foto online te zetten van hem met een mooie boodschap erbij, want dat maakt het zo echt, zo definitief, dat afscheid. Snap je wat ik wil zeggen?
1: Dat
2: wil ik nog niet. Ik blijf liever Hans nog zo lang mogelijk levend houden door over hem te vertellen tegen u, tegen jullie, hier aan de andere kant van de radio. Ik heb het geluk gehad om hem, ik zeg het, in de afgelopen 15 jaar verschillende keren tegen te komen, te hebben mogen samenwerken en hem te leren kennen als collega, maar zeker ook als mens. Anderhalf jaar geleden was dat door samen nog een... knotsgekke en redelijk absurde tijd te beleven in een kasteel in Frankrijk voor de opnames van De Verraders. Tot op de dag van vandaag zijn we nog steeds een bende fijne vrienden met een WhatsApp-groepje dat nooit stilstaat, waarin Hans ook vaak degene was met een of ander typisch onnozel repliekje erin dat iedereen deed lachen. Ook een van de allereerste reunies met de deelnemers van De Verraders na de opnames was bij Hans in zijn restaurant en hotel, waarbij hij er als gastheer uiteraard voor zorgde dat niemand iets tekort kwam. Heel fijne avond was dat ook. Maar ik heb Hans nog vele jaren eerder leren kennen toen ik mijn eigen talkshow had bij Jim, Sean Late Night, weet je dat nog?
1: Ja.
2: Allee, of je weet dat niet, ik weet niet hoeveel mensen daarnaar keken, maar elke week nodigde ik dan in die talkshow een paar gasten uit. En die ene bewuste week zei mijn voorziene gast, de Jean-Pierre van Rossum, 2 dagen voordien af. Echt heel proper. Dus wij met hele productie, handen in het haar, tot we op het idee kwamen om de Hans eens te bellen. Hans Otte, waarom vragen we niet of die last minute zou willen inspringen? En niet alleen deed hij dat meteen, met heel veel plezier, maar dankzij hem heb ik zelfs dat interview en het bijbehorende spelletje dat we allemaal al voorbereid en in elkaar gestoken hadden, op maat van Jean-Pierre van Rossum, ik heb dat niet moeten aanpassen. Want Hans zei meteen van, ik ga er creatief mee aan de slag, geen nood, spaart u al dat aanpaswerk. Ik zal diezelfde vragen wel op mijn manier beantwoorden. Dus een absurd idee leek het mij, maar het werkte, want ik had daar dus in mijn talkshow een rad staan om aan te draaien. Allerlei vragen daarop die zouden leiden naar specifieke quotes over mijn oorspronkelijke gast. En toch slaagde Hans, zoals beloofd er telkens in, om op miraculeuze wijze een supertof antwoord uit zijn eigen leven te verzinnen op die vragen. En zo werd het mij ook meteen duidelijk, want zo goed kende ik hem toen nog niet, dat hij al veel en hard en goed geleefd had. Ik herinner me dus ook nog dat we hem op een bepaald moment verrasten. Eerlijk zijn overvielen met danseressen in de studio die hem zo een Hawaii-hemd aantrokken en een nozel hoedje op zijn kop zetten. En die liet dat allemaal maar gebeuren, dan Hans, meer zelfs. Hij maakte er nog een grotere show van. Dus dat is iets waar ik hem toen als jonge beginnende presentator bij Jim altijd heel dankbaar voor ben geweest. En ik denk dat dit verhaal hem ook wel wat medetypeert. Zo.
1: Ja, dat is wat je iedereen ook hoort zeggen vandaag, dat echt... echt een vakman was, heel creatief en één die eigenlijk het liefst van al gewoon iemand anders wou laten shinen.
2: Dat is een Hans. De Hans Otten. Hopelijk luistert hij mee van hierboven. Dit is Supertramp en Give a Little Bit.

0: Avicii en Aloe Black, Wake Me Up. Voor mocht het wat moeilijk gaan daar op het werk. Oh, zo'n namiddagdipje. Kom aan, nog even, pakt u er een straffe koffie bij. En ook de muziek zal je blijven goed doen. Zo dadelijk Amy Winehouse en ook Daryl Hall en John Oates. Beter gekend als Hall & Oates, I Can't Go For That. Heel veel om nog naar uit te kijken hier bij Nostalgie.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
9: Ook open op zondagnamiddag.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: Op je Buffalo's de 90s herbeleven?
13: If you wanna be my lover.
12: Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.

0: Even geen Mezing 1000 vandaag. Morgen gaat hij weer verder. Maar je kan wel nog stemmen voor de top 10. Want die moet vormgegeven worden natuurlijk tegen volgende week donderdag. Want dan hoor je hier de finale. Dus je kan nog stemmen via nostalgie.be of de app voor die top 10. En dat is wel een specialeke.
1: Ja, dat is tindergewijs. Hè, door te swipen dus naar rechts als je de platen in de top 10 wilt. Naar links als je ze minder leuk vindt. En wij gaan straks na 4 uur ook al eens kijken hoe de huidige top 3 eruit zou zien. Want dat hebben ze aan ons doorgegeven.
0: Hebben we hier weer een secret link, een secret knop. En Lenke mag daar zo dadelijk op drukken. Dat is lief, hè?
1: Yes.
2: Nostalgie.

0: Zometeen bij Nostalgie.
1: Als Madonna. Lenker en ik geven jou zo dadelijk ook de voorlopige top 3 mee. Maar dat is echt inside information. Hoe het momenteel staat. De top 3 voor de Amazing 1000.
2: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
7: Kruidvat.
8: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
9: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
10: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij... of zij wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
11: Hoogstraten.
12: Hoogstraten aardbeien.
13: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 1 voor 4. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Krijgt de ex-topman van Optima Bank dan toch een zwaardere straf?
14: Ja, als het van het Openbaar Ministerie afhangt wel. Het gaat in beroep in de zaak. De ex-topman Jeroen Piqueur had eerder zelf al beroep aangetekend tegen zijn veroordeling. De Gentse Correctionele Rechtbank veroordeelde hem tot 2 jaar cel met uitstel, een boete van €400.000 en een beroepsverbod van 10 jaar. Hij was onder meer schuldig aan valsheid in geschriften nadat er veel geld van de bank was weggesluist. Optima Bank ging in 2016 failliet. Onze buitenlandminister Prevot haalt opnieuw uit naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Die bekritiseerde vanmiddag ons land omdat het parket van Antwerpen 2 Joodse besnijders wil vervolgen. White noemt het schandalig en zei dat ons land de wet rond besnijdenissen moet aanpassen. Nochtans werd White eerder al op het matje geroepen omdat hij zich niet mocht moeien. Ook nu vindt Prevot zijn reacties ongepast en roept hij White opnieuw op om zich ervan tussen te houden. En schepen kunnen weer veilig door de straat van Hormuz varen, dat zegt de revolutionaire garde van Iran. Dat kan volgens hen omdat de Verenigde Staten zijn project Freedom tijdelijk heeft stopgezet. Daarbij zou het Amerikaanse leger schepen begeleiden door de zeestraat. Maar dat was tegen de zin van Iran. President Trump besliste de operatie na 2 dagen al stop te zetten om de vredesonderhandelingen met Iran een kans te geven. Hij dreigde wel met nieuwe bombardementen als er geen akkoord komt.
0: Nostalgie weer.
14: Stilaan droger, maar hier en daar nog kans op een bui met maxima tot 14 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en kans op een bui bij 16 graden. Vrijdag opklaringen en overwegend droog. Het wordt ook opnieuw warmer tot 19 graden. En zaterdag zonnig en zelfs tot 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
15: Music.
0: We are...
15: Nostalgie.
0: Sean Dond
16: en Lenke van Olmen.

0: We hebben de Amazing 1000 op pauze gezet vandaag uit respect voor Hans Otte en zijn nabestaanden. Alexandra, die gaat morgen om 9 uur verder met de lijst. En stemmen, dat kan je nu ook gewoon verder doen, want voor de top 10 kan je nog stemmen tot volgende week donderdag, vlak voor de finale. Want die schuift dan natuurlijk ook een dag op naar donderdag, de finale.
1: Ja, zo is dat. En als je wil stemmen voor de top 10, het is een heel leuk concept. We hebben een nieuwigheidje in het leven geroepen. Dat kan je doen door te swipen. Open je app maar eens en dan zie je daar meteen dat Tinder-gegevens staan in de app. Dan kom je de 10 nummers in de top 10, die komen voorbij en dan mag jij beslissen, hup, naar rechts swipen als je dat nummer in de top 10 hoger wil, of hup, naar links als je dat wat lager wil in de top 10. Zo zit dat. Dat kan je doen in de app of ook op nostalgie.be natuurlijk. Nu, we zijn het daarnet al, we hebben hier weer zo'n secret link gekregen. Lenke heeft de link voor Linky Lenke. Die gaat daar nu op drukken. Allee, wacht, bijna, wacht. Dan gaan we wacht, even spannend maken natuurlijk. En dan ga je daar nu op drukken. En dan gaan we de top 3, de voorlopige top 3, zien verschijnen hoe die er op dit moment zou uitzien. In 3, 2, 1, druk maar. Hola, daar is hij op 3. Dames en heren, hou u vast. Goed gedaan, Linky Lenke. ABBA met Dancing Queen op 3. Voorlopig is dat voorlopig. Wie staat er op 2? Zeg jij het maar, Linky Lenke.
0: Bryan Adams.
1: Ah. Met Summer of 69 ook zeer meezingbaar. Dat klopt. Is wel top 3 materiaal. Maar wie staan er, want we moeten zeggen staan in het meervoud, momenteel op 1 in deze Amazing 1000, die morgen weer van start gaat? Dat is deze boy and girl. Voilà, ben je daar content mee? Vooral uit de app wegblijven. Als je zegt nee, even tinderen en de volgorde veranderen. Oh yes, indeed.
0: Nostalgie.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I...

0: Zometeen bij Nostalgie.
1: Fans van Friends die kunnen binnenkort speciale Friends gadgets in huis halen.
2: En zo van die fans, memorabilia.
1: Ja, memorabilia, zo zou je het ook kunnen noemen. En fans van de Rolling Stones ook. Dat ga je allemaal te weten komen rond 4:30 in het muzieknieuws.
3: Slim naar Antwerpen presenteert...
4: De Wegwijzer.
3: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
5: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Lab 9 presents. Oh, wat nu weer. Fout. Toepassing niet gevonden. Gast, ik ben die pc zo beu.
8: Nee, joh.
7: Jawel, ik wil in het altijd werk met al mijn programma's.
8: Nee, joh.
7: Simpel en een batterij die niet direct plat is.
8: Nee, joh.
7: Goh, kun jij ook iets anders zeggen? Iets dat wel helpt?
8: Ik zeg het toch. De MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
7: Nee, joh.
8: Hè, hij is mee.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: Nu bij Maxizo.
10: Hallo.
9: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: Dat is Rap gegaan.
1: Ook Rap je droomhuis vinden? Download Rap, de Zimo-app. Zimo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
1: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
2: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: Nostalgie muzieknieuws.
1: Er is de voorbije maanden druk gespeculeerd over een nieuw album van de Stones. En dat nieuws is nu bevestigd. Op 10 juli komt het album Foreign Tongues uit, waarop ook andere rock-iconen zoals ex-Beatle Paul McCartney en Robert Smith van The Cure te horen zullen zijn. Het album werd ook echt in een recordtempo opgenomen, want die mannen hebben dat gewoon in één maand gefixt. En dat komt omdat we nog altijd in topvorm zijn, zegt Mick Jagger daarover. En ik heb ook al een voorsmaakje, want ze hebben de nieuwe single gisteren gelost. In the Stars heet die.

0: catchy. En ik vind ook dat Mick Jagger op zijn 82e nog behoorlijk catchy klinkt. Helemaal niet oud. En nog straffer, je hoort ook drummer Charlie Watts nog, die 5 jaar geleden overleed. Want ze hebben een opname gebruikt van vlak voor zijn dood. Ja, als je grote fan bent van Friends, dan kan je op 5 juni misschien wel een collector's item op de kop tikken. Want dan worden een aantal persoonlijke bezittingen van Matthew Perry geveild. In die verzameling zitten bijvoorbeeld zo 26 scripts van Friends-afleveringen. Met dan handtekeningen van alle Friends-acteurs. Foto's zitten daar ook tussen en ook echt persoonlijke dingen van Matthew Perry. Zoals een kunstwerk van Banksy. Banksy, daar hopen ze $800.000 voor te krijgen. Dus dat valt dan misschien net buiten het budget. Maar die opbrengst gaat ook naar een goed doel. De Matthew Perry Foundation, die zich inzet om het stigma rond verslavingen te doorbreken.
1: Heel mooi.
0: En het was eerder al aangekondigd. Er komt een 3-delige Netflix-documentaire reeks over Kylie Minogue. Met de toepasselijke titel Kylie. En daarin geeft ze een uitzonderlijke inkijk in haar persoonlijk leven. De serie gaat eigenlijk over haar successen. Maar vooral achter de vrouw. Of over de vrouw achter het grote succes. Zo vertelt ze bijvoorbeeld ook heel emotioneel en open over haar strijd tegen borstkanker in 2005 was dat. En bijvoorbeeld ook over de periode waarin ze de zingende parkiet genoemd werd. De Singing Bird. Budgie was een tijdje haar bijnaam. Dat hoor je hier in een stukje uit de trailer die gisteravond is uitgekomen.
2: When you started out, did you mean to be an actress or a singer?
3: I became frustrated.
2: The singing budgie.
4: Singing budgie.
5: Full mechanistic.
6: Terrible.
3: Fuck.
7: Don't be running.
0: De eerste aflevering die kan je op 20 mei zien op Netflix.
8: We got it together, didn't we?

0: Zometeen bij Nostalgie.
1: Een beetje Pommelien Thijs, want dat is en blijft een fenomeen. Bewijst ze keer op keer haar passage in de Afwasdome. Heeft ervoor gezorgd dat ze haar eigen records heeft verpulverd. Je moet het maar doen. Zo dadelijk gaan we er even dieper in duiken.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijs. Keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
11: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
12: Leden bij Leemans.
13: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue, maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
14: Allee, Harry.
13: Wat?
14: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
13: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
12: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
15: Ja, nog 1 meter. Oh.
16: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
17: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: ja, We Are Music. En wij gaan ook al eens graag naar een concertje. Lenke en ik, jij waarschijnlijk ook als muziekliefhebber. Pommelien Thijs, die kwam, die zag en die overwon in de AFAS-Dome de voorbije weken. Met haar 25 jaar ook een absoluut record gehaald. De jongste artiest ooit, die dus 5 keer de AFAS-Dome uitverkocht. Daar moeten we eigenlijk wel even bij stilstaan, dat is heel straf. En haar passage heeft er meteen ook voor gezorgd dat Atlas, haar nummer Atlas, opnieuw in de hitlijsten is gekomen. Dat was het laatste nummer ook uit de setlist, de grote closer. Dus dat blijft dan iedereen bij. Dat ben je dan nog aan het meeneuren en meezingen terwijl je naar buiten loopt na zo'n prachtig concert. En jij bent donderdag gaan kijken.
1: Ja.
0: Lenke, eigenlijk moest je een beetje mee met je dochter,
1: ja,
0: June.
1: Ja, was voor June.
0: Maar vrijdagochtend kreeg ik toch meteen een berichtje. Zo van, zonder dat ik het naar vroeg zei, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ben zwaar onder de indruk van het optreden van Pommelien Thijs.
1: Ja, het was echt. Want als je dan zo recensies leest, dan gebruiken die woorden als zeldzaam niveau, perfectie en internationale allures. Oh. Maar dat is dus echt niet overdreven. Pommelien die moet echt niet onderdoen voor, ja, een Taylor Swift of een Lady Gaga qua performance, stem en showgehalte. Ik vind dat echt. En wat die ervaring helemaal compleet maakt bij Pommelien, die doet zo heel veel interactie met het publiek. Die vraagt continu, Afasdom, hoe gaat het? Zo, ja. Echt als zo, ja. Ja, direct. En op een bepaald moment zegt hij in de show van donderdag, jullie zijn fantastisch, het luidste en beste publiek dat ik tot nu toe al heb gehad in de shows.
0: Ja, maar dat zeggen ze altijd.
1: Dat denk je dan, hè? Ja, ja, zal wel, dat zeg je elke avond. Maar ik weet dus uit betrouwbare bron dat ze dat vrijdag niet heeft gezegd tegen het publiek.
0: Ah.
1: Dus die meende dat ik ook keihard was tegen June. June, weet je wat, wij waren echt het beste publiek. Dus mocht ze dat toch nog op een van die andere shows gezegd hebben, een van die eerste shows, laat het dan vooral niet weten in de app. Dank u wel.
0: Dit is Atlas van Pommelien Thijs. Lenke, geen ozelijk hier toch?
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Fire met September, maar waar komt hier nu binnen in de app van Engin? Ik hoop dat ik je naam correct uitspreek. Die zegt, jawel Lenke, ik ben vrijdag met mijn nichtje gaan kijken naar Pommelien Thijs in de Afwasdoom. En toen zei ze ook dat wij het luidste publiek tot nu toe waren. Ha, nu jij.
1: Dat kan niet. Ze liegt.
0: Ja, het luidste is daarom niet beste misschien.
1: Ja, dat is dat. Dat is een kleine nuance.
0: Discrepantie. Voilà.

0: Gaat dat zijn?
1: Ja, ja, voilà, nu zijn we er. Ja. Dus ze zegt het wel gewoon elke keer.
0: Moet hier even van bekomen.
1: I'm on fire, is it, Bruce Springsteen. 6 voor 5. Het nieuws komt eraan en daarna nog veel meer van jouw favoriete hits hier bij Nostalgie. Welkom bij het clubje.

0: Zometeen bij Nostalgie.
1: Ah, goeie 90s. Ain't That Just The Way van Lutricia McNeil. En ook een live track uit ons archief.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
10: De tijd van het jaar!
9: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de Oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
11: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
9: De Oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
12: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
13: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
14: Torso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedenavond. Het is 4:01. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En belangrijke vraag, komen onze vliegreizen deze zomer in gevaar, vrouwtje?
4: Wel, luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft nog voldoende brandstofvoorraden voor de komende 4 tot 6 weken. Dat zegt de CEO. Als je dus een reisje hebt gepland de komende weken, dan moet je je geen zorgen maken. Maar hoe de situatie eruit ziet voor de zomervakantie is moeilijk voorspelbaar. Alles hangt af van de oorlog in het Midden-Oosten. Toch wil Brussels Airlines haar reizigers geruststellen. Zelfs als je vlucht geschrapt wordt, kan je reis worden opgelegd. Omgeboekt naar een andere vlucht. Lukt dat niet, dan wordt je ticket altijd terugbetaald. Ook het Openbaar Ministerie gaat in beroep in de zaak rond Optima Bank. De ex-topman Jeroen Piqueur had eerder zelf al beroep aangetekend tegen zijn veroordeling. De Gentse Correctionele Rechtbank veroordeelde hem tot 2 jaar cel met uitstel, een boete van 400.000 euro en een beroepsverbod van 10 jaar. Hij was onder meer schuldig aan valsheid in geschriften nadat er veel geld van de bank was weggesluist. Optima Bank ging in 2016 failliet. En het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken wil aanmeren in het Canarische eiland Tenerife. De rederij heeft daarvoor een aanmeerverzoek ingediend. Het schip zal straks vertrekken en wellicht zaterdag aankomen. Nochtans wilden de lokale autoriteiten dat niet uit vrees voor besmettingen. Maar intussen zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid dat alle passagiers vanuit Tenerife gerepatrieerd worden naar hun thuisland. Op het schip zijn mogelijk 8 besmettingen vastgesteld. 3 zieke mensen werden al geëvacueerd. En er kwamen ook al 3 mensen om het leven.
0: Nostalgie weer.
4: Vanavond en vannacht overwegend droog. Lokaal kan het wel mistig zijn met minimaal tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken met lokaal kans op een bui en maximaal tot 15 graden. Vrijdag brede opklaringen en droog. Het wordt ook warmer tot 19 graden. En zaterdag ook zonniger en zelfs tot 23 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van Op Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sean Dond
6: en Lenke van Omen.

0: Zeg, na al die talk over Pommelien Thijs daarnet, wie is er gisteravond naar de Roma geweest, waar Wet Wet Wet heeft opgetreden? Die band die heeft meer dan 15 miljoen singles en albums verkocht, heeft daarmee ook meegeschreven aan een groot deel van de Britse popgeschiedenis. Met Love Is All Around, toch wel als een groot hit, mag ik zeggen, denk je toch?
1: Denk ja? Het wel.
0: Film Four Weddings and a Funeral, daar kwam die ook in als soundtrack. Hadden ze daar speciaal voor opgenomen. Het was natuurlijk niet hun eigen geschreven nummer, het was een cover van The Troggs. Dat hoor je hier.

zo'n woodblokje. Toek. Maar voor iedereen die gisteren een avondje pure nostalgie heeft beleefd in de Roma, nu nog eens de versie van Wet Wet Wet Live trouwens, van op het Nostalgie Beach Festival in Newport. Jawel, toen ze daar stonden in 2009.

0: Wet. Met Love Is All Around. Hoe zou je het live klonken? Nostalgie Beach. Hey. Blazekes erbij en al. Sandra Verhept, die was er gisteren bij in de Roma tijdens optreden van Wet. Zegt, we zijn geweest gisteren, het was fantastisch. En de vervangende zanger deed het ook heel goed. Voilà. We zullen de complimenten overbrengen, Sandra.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: Onder andere Sheryl Crow. Ook Rockwell komt eraan.
2: En de Police. En we gaan u ook vertellen waarom de 6 kinderen van Sting misschien liever iemand anders als papa hadden. Of bekende papa.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Grando, Grando, Grando.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
10: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
10: Ah, dat is duidelijk.
9: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot.
13: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
14: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
13: Ook open op zondagnamiddag.
15: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
16: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
15: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
17: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: Ja, je geld nalaten aan je kinderen is kindermisbruik. Dat zeggen wij niet, maar dat heeft Sting wel net gezegd.
1: Ja, Sting die weigert zijn miljoenen fortuin na te laten aan zijn kinderen. Dat heeft hij al vaker gezegd, die uitspraak. Maar hij heeft daar nu dus die reden bij gegeven. Maar die man heeft $550 miljoen.
0: Oh, dus een half miljard.
1: Exacte gegevens, concrete gegevens bij te geven. Hij heeft 6 kinderen tussen de 49 en de 30. En daar wil hij dus niks aan nalaten. Ik vind dat eigenlijk heel straf, want bij mij, ik werk eigenlijk juist om iets te kunnen nalaten aan mijn kinderen.
0: Ah ja, tuurlijk. Tuurlijk. Maar hij zegt nee, dat is dus een vorm van kindermisbruik, want ze moeten zelf leren werken voor hun geld. Correct. Als je nog leeft dan als vader of moeder en dat je hen die werkethiek bijbrengt. Maar ja, eenmaal je sterft, ja, waar gaat dat geld? Dan naar de partner, maar dan uiteindelijk toch naar de kinderen. Dan, ja, misschien heb jij daar een hetzelfde idee over of totaal anders. Laat het gerust weten in de app. Wij vonden het, Lenker en ik, alvast zeer markant om te lezen die uitspraak.

0: Dua Lipa en haar doorbraaksingle, debuutsingle noemen ze dat dan, Be The One. Emilie vraagt, wat was die uitspraak daarnet van Sting? Ah, wel, Sting die weigert zijn miljoenenfortuin na te laten aan zijn 6 kinderen, omdat hij het een vorm van kindermisbruik noemt.
1: Ja, straffe uitspraak, maar niet iedereen is het daarmee eens, want Fabienne Daper die stuurde in de app, ja, ergens begrijp ik dat. Papa is rijk en wij moeten niet veel meer werken, maar als je brave kinderen hebt zonder heel veel miserie, kunnen ze er toch wel een beetje van krijgen. Voilà, dat denk ik dan ook.
0: Het is al te zien, het ene kind een beetje meer dan het andere kind. Ja, dat is ook moeilijk natuurlijk. En Geert Kools die zegt, ja, ik denk er helemaal anders over. Ik tracht zelf om alles op voorhand aan de kinderen al na te laten. Liefst 5 jaar voor mijn dood heeft dan te maken met successierechten en zo. Ja, dat is een strak plan, Geert. Maar dat moet je wel zo kunnen mikken natuurlijk. Hè. Goh, ik denk nu wel dat het iets is waar we uiteindelijk onze kop niet toe hoeven te breken. Laten wij ons miljoenenfortuin achter...
1: Miljoenen, nee, geen last van.
0: Geen last van hebben, jammer genoeg.
2: Zometeen bij Nostalgie.
0: Fergal Sharkey, ook NXS. En we gaan al even vooruitblikken naar morgen vroeg, naar de ochtendshow van Veronique en Sander, want die mogen alweer een comedy-icoon ontvangen.
3: Smartfoto.be.
4: Hier, mama. Speciaal voor u.
5: Oh, dat had je echt niet moeten...
6: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
6: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
4: Oei.
7: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
8: Mama, is mijn brood al klaar?
9: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
8: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
10: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
11: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol. Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
15: Verbergmoes brengt leven in je interieur.

0: Ace of Base en Life is a Flower. Ja, het leven loopt niet altijd zoals je het voorspelt of kan voorspellen. Dina van Overveld die stuurt net nog een berichtje in de app. Veel sterkte voor iedereen bij Nostalgie, zegt ze. Wat een schok. Hans Otte, veel te jong, veel te vroeg. Zo van hem genoten op tv bij De Verraders en op de radio ook. Hilarisch was dat. Terug tijd voor meer Hans Otte in de media. Maar die tijd heeft hij jammer genoeg niet meer gekregen. Ja, vandaar ook Dina en iedereen die nu luistert dat we het ook niet meer aan gepast vonden natuurlijk om vandaag de Mezing 1000 even op pauze te zetten. Maar morgen om 9 uur gaan we verder met de lijst. En Alexandra, die mag dan weer nieuw leven inblazen.
1: En in de ochtend bij Veronique en Sander komt Jacques Vermeijden langs morgen vroeg als DDT ook nog. Want ja, hij heeft deze week aangekondigd dat hij op 11 oktober een allerlaatste zaalshow gaat geven. DDT houdt uitverkoop, heet hij. Dat is de eerste keer, maar dus ook meteen de laatste keer dat hij een show geeft waarin hij DDT speelt. En morgen, ja, morgen vroeg dan, kan je horen of hij het nog wel kan als DDT.
0: Ja, en of ons Veronique het ook nog kan, want zij gaat morgen vroeg zomaar even Carmenneke spelen. Dat is ook niet van de poes. Of van een hond, moet ik zeggen. Want haar cookie wordt dan neerroken. En Sander dan al de rest. Dus dat belooft. Zullen wij dan nog een flesje porto achterlaten?
1: Ja, staat hier nog.
0: Staat hier standaard, hè. Dat we er nog niet aan begonnen zijn. Pink

0: naar Antwerpen maakt ook van jou een
1: wegwijzer.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
2: Dorso.
3: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
2: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
0: Echt?
2: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
0: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verberkmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verberkmoes in Sint-Gilles-Waas.
8: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Nostalgie. Goedenavond, ik ben Vrouwtje Kaljon. Dit is het nieuws van 2 voor 6. Voorlopig nog geen kerosinetekort in ons land. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft nog voldoende brandstofvoorraden voor de komende 4 tot 6 weken. Dat zegt de topvrouw. Hoe de situatie eruit ziet voor de zomervakantie is moeilijk voorspelbaar. Alles hangt af van de oorlog in het Midden-Oosten. Toch wil Brussels Airlines haar reizigers geruststellen. Zelfs als je vlucht geschrapt wordt, kan je reis worden omgeboekt naar een andere vlucht. Lukt dat niet, dan pas wordt je ticket altijd terugbetaald. In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is het monument van wieler-icoon Eddy Merckx vernield. Vandalen hebben het hoofd van het kunstwerk afgerukt. De politie onderzoekt het incident en bekijkt camerabeelden. Voorlopig is er nog geen verdachte. De gemeente dient ook klacht in en gaat het kunstwerk zo snel mogelijk herstellen. Het monument werd in 2019 ingehuldigd, 50 jaar na de eerste eindzege van Merckx in de Tour de France. In de Nederlandse staat Weesp in de buurt van Amsterdam is een bom gevonden dicht bij het station. Volgens de explosieve opruimingsdienst gaat het om een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Hulpdiensten gaan de bom veilig vervoeren naar een andere locatie om hem daar onschadelijk te maken. Het treinverkeer in Nederland is tijdelijk stilgelegd. En wielrenner Lotte Kopecky heeft de 4e rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze was de snelste in een massasprint en is nu ook de nieuwe leidster in het klassement met 6 seconden voorsprong op de Duitse Koch. De Nederlandse Van der Breggen werd nog 2e in de sprint, de Italiaanse Paternoster 3e.
11: Nostalgie weer.
10: Vanavond en vannacht overwegend droog. Lokaal kan het wat mistig zijn met minimaal tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken met lokaal kans op een bui en maximaal tot 15 graden. Vrijdag dan brede opklaringen en droog. Het wordt ook warmer tot 19 graden. En ook zondag, zaterdag zonniger en zelfs tot 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

Nostalgie. We are music.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
10: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
11: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
12: De tijd van het jaar.
11: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de Oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
13: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
11: De Oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: ben Pippa de kat.
1: En ik Bobby de hond van Maxizo.
2: Hallo!
0: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
1: Neem uw baasje eens mee.
0: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
1: Met de lage pladijzen.
0: Prijzen. Lage prijzen.
1: Wat zei ik?
0: Pladijzen.
1: Lage prijzen natuurlijk. Ja.
3: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
4: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
3: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1+1 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
9: 1+1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Ah, onderuit. In mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
11: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
12: Goedenavond, ik ben Fraukje Kaljon. Dit is het nieuws van 3 voor 7. De Europese Commissie trekt aan de alarmbel over de Europese armoedecijfers. Zo'n 1 op de 5 Europeanen loopt een risico op armoede of sociale uitsluiting. Nochtans is de Europese doelstelling om tegen 2030 zo'n 15 miljoen mensen uit de armoede te halen. Maar de afgelopen 6 jaar is dat aantal slechts met 3,7 miljoen gedaald. De situatie dreigt zelfs opnieuw te verergeren door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat waarschuwt de Europese commissaris voor Sociale Zaken. Die roept intussen lidstaten op om actie te ondernemen. Het risico op armoede is het hoogst in Bulgarije. Ons land doet het een pak beter met het op 4 na laagste cijfer. De Europese beurzen boeken opnieuw forse winsten. Dat komt omdat de olieprijzen weer dalen en omdat er mogelijk een einde van de oorlog in het Midden-Oosten in zicht is. Amerikaans president Trump zei al dat er grote vooruitgang geboekt is over een definitief akkoord met Iran. Beleggers zijn dus positief, zo sloot de Bel 20 in Brussel met een winst van 2,11%. De beurs in Parijs ging zelfs met bijna 3% vooruit. En wielrenner Lotte Kopecky heeft de 4e rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze was de snelste in de massasprint en is nu ook de nieuwe leidster in het klassement. Met 6 seconden voorsprong op de Duitse Koch. De Nederlandse Van der Breggen werd nog 2e in de sprint, de Italiaanse Paternoster 3e.
13: Nostalgie weer.
12: Vanavond en vannacht overwegend droog. Lokaal kan het wat mistig zijn met minima tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken met lokaal kans op een bui en maxima tot 15 graden. Vrijdag brede opklaringen en droog. Het wordt ook warmer tot 19 graden. En ook zaterdag nog zonnig en zelfs tot 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
2: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: kertip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Mannekes!
6: Pompie!
5: Ik voel me de max!
6: Wij ook!
7: Altijd als we in de gamma zijn!
6: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
7: Oh my god!
5: Zie die nieuw potten Gamma Superieur verf!
6: Die zijn nog verbeterd, hè?
7: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
6: Geven ze korting?
5: 30% op alle verf!
7: Dan pak ik 10 potten mee!
5: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
7: Ja, ja!
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert!
9: Elle België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België, nu te koop.
10: Ja, nog 1 meter. Oh.
11: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
13: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
14: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
13: En rapperikken.
11: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. Premier Bart De Wever heeft gereageerd op alle heisa rond de vervolging van twee Joodse mannen die illegaal besnijdenissen uitvoerden. Dat deed hij tijdens de jaarlijkse Holocaustherdenking in Antwerpen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt die vervolging een schande voor ons land. In februari had hij zich ook al gemoeid in de zaak. White werd toen al op het matje geroepen. Je hoort premier De Wever.
6: Besnijdenis is voor het Joods geloof en islam uiteraard essentieel. Maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen, dat moet kwalitatief gebeuren. En ik denk dat een religieuze praktijk, godsdienstvrijheid, ook zijn plaats heeft. En als je dit op een normale manier aanpakt, dan zorg je ervoor dat die twee verzoend worden en dat iedereen daar verder mee kan. Dat lukt in veel Europese landen en zal dat bij ons ook wel lukken.
5: De uitbraak van het Hanta-virus op een cruiseschip werd mogelijk veroorzaakt door een Nederlands koppel na een uitstapje. Dat melden Argentijnse onderzoekers. Het koppel ging in Argentinië van het schip voor een excursie om vogels te gaan spotten. Daar zouden ze mogelijk in contact zijn gekomen met de uitwerpselen van besmette knaagdieren. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Een van hen zat de dag voor haar overlijden nog in een KLM-vliegtuig. Alle passagiers van die vlucht worden nu op de hoogte gebracht. En in de VS is Ted Turner overleden. Dat is de man die in 1980 CNN oprichtte, de eerste 24-uren nieuwszender ter wereld. Na 15 jaar verkocht hij CNN en schonk hij $1 miljard aan de Verenigde Naties. Hij was ook 10 jaar getrouwd met actrice Jane Fonda. In 2018 maakte Turner bekend dat hij leed aan een hersenaandoening. Hij werd 87. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

is de mol. Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Het schip lag nog voor de kust van Kaapverdië. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn van boord gehaald en worden met het vliegtuig naar Nederland gebracht. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen. Bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het dus niet worden, zegt viroloog Steven van Gucht.
2: De autoriteiten zitten daar nu op. Dit kan men eigenlijk vrij gemakkelijk controleren nu. Worst case zou zijn dat er misschien op de boot nog nieuwe gevallen opduiken met een fatale uitkomst. Dat zou erg zijn. Ik hoop van niet en ik denk het ook niet. Ik denk dat dit nu wel stilletjes aan op zijn einde gaat lopen. Maar dat het echt een grote epidemie gaat worden, ik dacht, die kans echt heel, heel klein.
1: Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt een alternatieve dienstregeling, die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. En in de VS is Ted Turner overleden. Dat is de man die in 1980 CNN oprichtte. De eerste 24-uren nieuwszender ter wereld. Na 15 jaar verkocht hij CNN en schonk hij $1 miljard aan de Verenigde Naties. Hij was ook 10 jaar getrouwd met actrice Jane Fonda. In 2018 maakte Turner bekend dat hij leed aan een hersenaandoening. Hij werd 87. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De Amerikaanse president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord komt met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder vandaag dreigde Trump met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en de Straat van Hormuz zou ook openen. Het is wel nog afwachten of beide landen effectief een akkoord bereiken. En Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Verschillende bronnen bevestigen dat hij om het leven gekomen is. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen, onder wie ook twee Belgen. De bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het dus niet worden, zegt viroloog Steven van Gucht.
2: De autoriteiten zitten daar nu op. Dit kan men eigenlijk vrij gemakkelijk controleren nu. Worst case zou zijn dat er misschien op de boot nog nieuwe gevallen opduiken met een fatale uitkomst. Dat zou erg zijn. Ik hoop van niet en ik denk het ook niet. Ik denk dat dit nu wel stilletjes aan op zijn einde gaat lopen. Maar dat het echt een grote epidemie gaat worden, ik dacht, die kans echt heel, heel klein.
1: Er werden ook drie passagiers van boord gehaald en met twee vliegtuigen naar Nederland gebracht. De eerste vlucht is geland op Schiphol. Aan boord zat minstens één passagier die besmet zou zijn met het hantavirus. Het andere vliegtuig staat nog vast op de Canarische eilanden. Het moest daar een tussenstop maken door een technisch defect. Er is nu een nieuw vliegtuig nodig om de evacuatievlucht verder te zetten. Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt wel een alternatieve dienstregeling. Die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag tot 23 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We